0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
2: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. All night long.

It ain't no country club either.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: We are music.

0: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
1: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
0: Maar wij tweeën naar Ibiza.
1: Of Zanzibar.
0: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
2: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makri voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
5: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
6: Tegels, nachtdiersteen, parket in Bermo. Nostalgie.
7: Goedemorgen, het is 7:02, nieuws met Frankie Caljon. En de nationale feestdag vandaag is traditioneel gestart.
8: Ja, gisteravond was er al de opwarmer, het Bal Nationaal op het Vossenplein in Brussel. 19.000 mensen hebben daar samen gefeest, dat is een record. Vandaag starten de feestelijkheden om 10:00 met het traditionele Te Deum. Dat is een misviering ter ere van onze koninklijke familie. Uiteraard zijn onze koning Filip en koningin Mathilde met hun 4 kinderen daarbij. Deze namiddag volgt dan nog het militaire defilé op het Paleizenplein. Daar pakt Defensie uit met hun militairen, verschillende drones en gevechtsvliegtuigen. De nationale feestdag kan je vanavond afsluiten met een feestje in het Jubelpark, met optredens van tientallen Belgische artiesten zoals Natalia en Touriste MC en een licht- en vuurwerkshow. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar voor de 10e nacht op rij bestookt met luchtaanvallen. Het Amerikaanse leger viel onder meer Iraanse militaire commandocentra en luchtafweersystemen aan. Iran heeft dan weer Amerikaanse luchtmachtbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein beschoten. Ook in de straat van Hormuz werd een olietanker geraakt. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de thuiskomst van hun nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen en won zondagavond met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan het Spaanse koningspaar door de straten van Madrid in een open bus. Ze werden onthaald door een uitbundige mensenmassa. En ook nog succes in eigen land. Bart Swings is opnieuw Europees kampioen in het skileren. Hij won de puntenkoers op 5 kilometer. Het is al zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooie het zilver.
6: Nostalgie weer.
8: Deze ochtend is het vrij zonnig. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen, maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden. Vrijdag dan opnieuw zonniger en warmer tot 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
2: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
6: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
9: Met Tony.
7: Nationale feestdag vandaag en ik kreeg daarom al het mooiste cadeau. Een uurtje langer slapen. En dan word ik ook nog omringd door de Spice Girls. Deze 21ste kan gewoon niet beter starten.

de ongelooflijke Boy George. Everything I Own. Het is 7:10. Goedemorgen, ons land is jarig vandaag. En dan maken we er meteen al een feestje van. Hè? Want ik geef in dit uur 100 euro shoptegoed weg bij Bol. Ellen Petri die plukt weer iemand van tussen de reiskoffers op Brussels Airport. En ik haal er ook al meteen een koningin bij. Ja, Dancing Queen van ABBA. Die danst binnen 5 minuten in je radio. Eerst passeert Coldplay. Fijn dat je weer samen met Nostalgie wakker wordt. Goedemorgen.

0: Als onze koningin deze topplaat van ABBA heeft gehoord, dan werd er zonder twijfel gedanst in het kasteel van Laeken. En van daaruit is het natuurlijk ook niet zo ver om in Brussels Airport te geraken. Daar wacht tussen de vertrekkers Ellen Petrie. Ja, reizen, dat is altijd plezant, maar soms komt er toch ook wel een beetje stress bij kijken, vooral bij het inpakken. Straks hoor je wat er gebeurd is en hoe dat afloopt. Eerst nog een hit van Billy Ocean en het is een speciaal eentje voor iedereen die moet werken vandaag, want het gaat over doorzetten.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis

0: Geographic of stream op Disney+.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Voilà, als het een beetje moeilijk gaat, gewoon blijven volhouden. When the going gets tough, the tough gets going. Dit was Billy Ocean, ondertussen 7 voor half 8.
1: Met Petri.
0: Zometeen de 4e nummer 1 hit van Whitney Houston. En die begon met een wilde achtervolging op een luchthaven. Een songwriter, een platenbaas die bijna vertrok. En dan dat ene cassettebandje dat absoluut mee moest op dat vliegtuig. Zo zie je maar. Hè. Een luchthaven is een plek vol avontuur. En dat weet Ellen Petri ondertussen ook wel. Meteen al vrolijk gezelschap bij haar.
2: Hey girls, ik zie hier twee hele toffe meiden. En jullie zijn heel goed gezien. Nou, waar gaat het?
3: Griekenland, Zakynthos.
2: Zakynthos. Altijd fijn, hè? Zijn er al geweest?
3: Nee, nog niet.
2: En wat verwacht je daar?
3: Veel zon. Veel zon.
2: Veel zon? Of is het ook een klein beetje om uit te gaan?
3: Een klein beetje.
2: Oké, jullie komen aan. En dan?
3: Ja, alles uitladen natuurlijk. En misschien eens gaan rondkijken wat er te leven valt.
2: Maar ik zie toch wel een beetje pretoogjes. Allee, een beetje pretoogjes. Dus je hebt toch wel...
3: Ja, niet veel geslapen om stress met valies en zo. En,
2: Stress met je valies? Ja. Vertel eens, want daar wil ik eigenlijk alles van weten. Ik vind dat ook niet altijd gemakkelijk.
3: Ja, ik wou eigenlijk heel veel meenemen, maar dat mag eigenlijk niet. Dus ja.
2: Je kunt daar ook iets kopen.
3: Dat is waar. Normaal is het daar ook redelijk goedkoop. Dus.
2: Jullie zijn beste vriendinnen?
3: Ja,

0: Wat zijn zo de stoten die je al mee hebt gemaakt, mijn vriendin?
1: Oui. Buitenlanders.
0: Afgesproken met buitenlanders. Dus moet ik dat dan zien? Dat... Ah, jij. Dus moet ik dat dan zien dat jij de kamer blokkeert en dat zij niet meer binnen kan?
1: Nee, dan niet. Maar wel, ja, als het uitgaan bezig is.
0: Als het uitgaan bezig is?
1: Dan ja, spreek ik soms wel mensen aan of als ze worden aangesproken, dan ja, zeg ik er wel op
0: en in. En jullie zijn met twee, zeg jij zo iemand? Ik ben aan het uitgaan, ik heb iemand tof, ik ben ermee weg en uw vriendin helemaal alleen
2: loopt. We hebben elkaar locatie en dan zorgen we wel dat we bij elkaar blijven.
0: En hebben ze dat dan moeten toepassen van, damn, ik ben niet kwijt, waar zit ze?
2: Nee, dan nog nooit.
0: En als je dan een hotelkamer boekt, of een hotel zelf, wat zijn dan de voorwaarden? Wat moet dat zeker hebben? Een zwembad neem ik aan?
1: Airco. Ja. In deze zon wel. Goede bedden. Een goede douche. Waar we deftig mee kunnen douchen. En niet veel, maar toch wel de nodige basisdingen, vind ik wel.
0: En daar altijd afluk mee gaat?
1: Ja, hè? Ik vind het eigenlijk van wel.
0: We gaan een fantastische vakantie hebben. Ik zie dat nu. Blijf bij elkaar. Zorg goed voor elkaar. Dat vind ik heel belangrijk. En geniet. Amuseer jullie. Girls, salutjes aan. Joe. Hoe toffe dames waren dit?
3: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: George Merrill, dat was de liedjeschrijver. Hij wilde de demo zo snel mogelijk bij de platenbaas krijgen. Alleen, die stond op het punt om met het vliegtuig te vertrekken. Dus het werd een race tegen de klok voor Merrill. Hij racede naar de luchthaven, rende naar de gate, haalde het nog net, duwde cassettebandje met de demo in de handen van de platenbaas en die nam het mee op het vliegtuig. Ja, en de rest is geschiedenis. Het werd de vierde wereldhit voor Whitney Houston. Het is 8:01. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. En vandaag is het dus Nationale Feestdag en die is gisteravond eigenlijk al op gang getrapt met het Bal Nationaal op het Vossenplein in Brussel. 19.000 mensen hebben daar samen gefeest, dat is een record. Vandaag starten de feestelijkheden met het Te Deum, dat is een misviering ter ere van onze koninklijke familie. Uiteraard zijn onze koning Philippe en koningin Mathilde met hun vier kinderen daarbij. Daarna kan je hen spreken of een handje schudden, want daar maken ze elk jaar tijd voor. En deze namiddag volgt dan nog een militair defilé. En ook het vuurwerk in Brussel mag vanavond nog doorgaan. Er was eerder twijfel over door de droogte. Maar volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's. Enkele weken geleden veroorzaakte vuurwerk nog lichte schade aan het dak van een gebouw in het Jubelpark. Maar dat was vuurwerk op lage hoogte en dat van vanavond niet. En dan nog een feestje in de sport. Bart Swings is opnieuw Europees kampioen in het skileren. Hij won de puntenkoers op 5 kilometer. Het is al zijn 16e Europese titel. En bij de jeugd pakte Leander de Rooij het zilver. Deze ochtend is het vrij zonnig. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen en 23 graden.
2: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Tony.

0: voorlopig nog bewolkt buiten, maar toch ook al wat zon in je radio met George Michael en Elton John. En ik wil je iets vragen. Wat zou jij vandaag met 100 euro op bol doen? Iets wat je al lang wilde hebben of iets waarvan je deze ochtend plots beseft. Dat heb ik echt nodig. Stuur het mij nu via de Nostalgie-app. Straks pik ik er iemand uit en dan bel ik je op. En dan is er maar één ding dat je moet doen. Niet hallo zeggen, maar opnemen met effe bollen. Doe je dat, dan is die bon van 100 euro voor jou. Ik bel je misschien op na Ed Sheeran en Eric Clapton.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.

0: Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Ik heb ook nog Mattia Bazaar voor jou, echte zomerse plaat. En Marco Borsato, die komt er ook nog aan als het goed is. Maar eerst ga ik iemand blij maken met 100 euro shoptegoed voor Bol. Misschien ben jij dat wel. Ik heb jullie wensen al eens bekeken. Er staat van alles tussen. Iemand wil een nieuwe airfryer, zelfs een pot Nutella. Dat is een berichtje van Dirk. Nog iemand die een barbecue wil, komt altijd van pas tijdens de zomervakantie. Een e-reader zie ik ertussen staan en ook een nieuw hoofdkussen. Enfin, we hebben er uiteindelijk iemand uitgepikt. We gaan eens proberen.
1: Dit nummer is niet in gebruik. Om het juiste nummer te vinden,
0: dit nummer is niet in gebruik.
1: Van de inlichting.
0: We gaan het nog eens proberen, hè. Bij wie gaat de telefoon over? En waar komen we terecht? En nog veel belangrijker.
2: Attenbollen.
0: Wat zei je?
2: Oei. Attenbollen.
1: Dit nummer is niet in gebruik. Om het juiste nummer te vinden.
0: We hebben hier twee telefoonlijnen door elkaar, denk ik, maar.
1: Betalend nummer.
0: Oké. Nu zou het goed moeten zijn. Hallo.
2: Ja, hallo.
0: Met wie spreek ik?
2: Met Cathy.
0: Cathy, en jij zei daarnet.
2: Attenbollen.
0: Voilà, Sepp. Dat moesten we hebben, hè. Zeg, wat is jouw wens? Wat ga je kopen op Bol met die 100 euro?
2: Met die 100 euro koop ik een nieuwe friteuze.
0: Een nieuwe friteuze? Oh, dat, dat komt goed van pas vandaag, denk ik.
2: Ja, inderdaad.
0: Is jouw oude fritpot dan kapot?
2: Ja, van vorige week.
0: Och, wat een slechte timing. Dus geen frietjes voor jou vandaag op de nationale feestdag, tenzij ze heel snel zijn bij Bol. Of je moet naar de frituur gaan, hè? Dat kan toch ook, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Zeg, voilà. Ik wens jou er heel veel plezier mee en meer succes dan met die oude frietpot. Komt allemaal goed. We gaan jou die Bol-voucher van 100 euro opsturen. Merci dat je erbij was, hè? Bye-bye.
2: Ja, dankjewel. Ja, bye.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, Womack en Womack met Teardrops. Als jij ook een traantje moest laten omdat je de voucher van Bol hebt gemist. Niet getreurd, morgen bollen we weer. En in het volgende uur kan je een plekje veroveren om in de finale te geraken voor ons groot reisbureauspel.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: Ja, zelfs die.
1: Yes!
2: Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
0: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
0: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
0: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:58. Het nieuws met Frauke Kaljon. Een nationale feestdag vandaag.
5: Ja, en die is gisteravond al op gang getrapt met het Bal National op het Vossenplein in Brussel. 19.000 mensen hebben daar samen gefeest, dat is een record. Over 2 uurtjes begint dan het Te Deum, dat is een misviering ter ere van onze koninklijke familie. Uiteraard zijn onze koning Filip en koningin Mathilde met hun 4 kinderen daarbij. En daarna kan je hen spreken of een handje schudden, want daar maken ze elk jaar tijd voor. Deze namiddag volgt dan nog een militair defilé met honderden militairen, drones en gevechts. De Nationale Feestdag sluit vanavond af met een feestje in het Jupelpark met optredens van tientallen Belgische artiesten en een licht- en vuurwerkshow. De Britse regering van de nieuwe premier Andy Burnham krijgt vorm. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Burnham heeft al meteen 11 leden van de vorige regering laten vertrekken, onder wie vicepremier David Lammy. De Britse binnenlandminister mag wel blijven. Burnham heeft ook al gebeld met Amerikaans president Trump. Ze hadden het over een bondgenootschap en de oorlog in het Midden-Oosten. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de thuiskomst van een nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen en won zondagavond met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan het Spaanse koningspaar door de straten van Madrid in een open bus. Ze werden onthaald door een uitbundige mensenmassa. En de Wereldvoetbalbond FIFA start intussen een onderzoek naar de opstootjes na die WK-finale. De Argentijn Leandro Paredes greep een Spaanse speler naar de keel en gooide een andere nog tegen de grond. Paredes kreeg geen rode kaart, maar FIFA stelt nu een tuchtcommissaris aan en die kan hem nog altijd schorsen.
3: Nostalgie weer.
5: Deze ochtend is het vrij zonnig. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen, maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag opnieuw zonniger en warmer tot 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
6: Met Tony.

0: Michael Jackson, die heeft er helemaal zin in op deze nationale feestdag. Don't stop till you get enough. En misschien heb jij ook wel zin om mee te spelen.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, stel je even voor, je zit op een trein buiten Schuiven, de Zwitserse Alpen voorbij, besneeuwde bergtoppen, diepe dalen en je hoeft alleen maar te kijken en te genieten. Die reis kan jij dus deze week winnen. Straks spelen we weer Stop de Band. Een hit stopt plots. Jij voelt het laatste woord aan. Hoe meer je er juist hebt, hoe groter de kans dat jij vrijdag hier in de studio staat voor de finale. De hoogste score deze week, die werd gisteren dan neergezet door luisteraar Jan. Hij geraakte 5 hits ver. Misschien doe jij het wel beter. En dan win jij ja, dit jaar nog misschien 5 dagen met de trein door Zwitserland over enkele van de mooiste spoorlijnen ter wereld met de Glacier Express, de Bernina Express en de Arosa Line. Reizen Lauwers regelt alles voor je, van de ophaling thuis tot je verblijf in een 4-sterrenhotel met zwembad en een Nederlandstalige gids. Als je straks wil meespelen, stuur dan nu Ik wil op vakantie via de Nostalgie-app, of nog makkelijker, druk op het microfoontje en spreek het gewoon in. Ik wil op vakantie. En wie weet, speel jij straks mee. Nog één ding. Haal je de finale, dan moet je vrijdag wel naar onze studio kunnen komen.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. Nog snel mee op de trein naar Zwitserland. Je hebt nog even de kans om straks mee Stop de Band te spelen. Stuur nu Ik Wil Op Vakantie. Dat kan via de Nostalgie-app. En dan draai ik nog twee prachtige hits. Die Barge staat hier al klaar met Rhythm of the Night. En ook John Osborne met One of Us. Ja, en daarna gaan we iemand uitkiezen natuurlijk. Dus niet twijfelen, instappen als je mee wil met die trein door Zwitserland. Stuur nu Ik Wil Op Vakantie via onze Nostalgie-app.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.

0: Joan Osborne en One of Us.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, we hebben een prachtige treinreis door Zwitserland klaarstaan. Maar om daar te geraken moet je eerst een ticket voor onze finale bemachtigen. En daar gaan we nu iemand proberen bij te helpen. Dag Nancy, goedemorgen.
2: Goedemorgen Tony.
0: Zeg, jij stuurde ons ik wil op vakantie.
2: Natuurlijk, oh, dat is een droom die uitkomt.
0: Amai, wat een prachtig enthousiasme. Ja, als je zoiets stuurt, dan bellen wij jou natuurlijk op. Zo makkelijk kan het soms gaan. Tot nu toe, want het moeilijkste moet nog komen. Jan die haalde inderdaad gisteren een score van 5. Ga jij het beter doen, denk je?
2: Dat kan zijn, want ja, ik ben altijd een muziekliefhebber geweest van kleins af aan. Mijn papa is altijd met muziek bezig geweest, dus ja.
0: Oké. Het zelfvertrouwen zit er al in.
2: Ja.
0: Oké, je weet hoe het werkt, hè?
2: Ja, okay. Ik moet aanvullen, hè? Dus als de muziek stopt, moet ik het woord aanvullen.
0: Helemaal juist, je bent goed gebriefd. Oké, we gaan zien hoe ver je geraakt. Zullen we eraan beginnen?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Proberen zoveel mogelijk juist te hebben, want je score bepaalt of we jou vrijdag hier in de studio terugzien. Hier komt die, hè, de eerste. Klaar?
2: Ja.
0: All right. Maar wat is het woord?
2: Everything.
0: Oei, oei, oei. Maar Nancy, meen je dat? Probeer nog eens.

0: I wanna be with you.
1: Everything. Oh.
0: Oei, oei, oei, oei, oei, Nancy. Ik vrees dat we jou geen plezier gaan kunnen doen. Want we moesten Everywhere horen.
1: Oh.
0: I wanna be with you everywhere.
1: Oh.
0: Oh.
1: Shit.
0: Dat je dat nu mist, ja, dat is echt shit. Maar misschien is eentje genoeg, hè. We weten, je weet maar nooit. Maar ja, het was moeilijk, hè.
1: Ja, ik wist ja. Dat het iets Everywhere was.
0: Ja, Everywhere, ja. Dat moesten we horen. Jammer, Nancy, maar toch was je een zeer fijne kandidaat. Je bent er heel enthousiast aan begonnen, maar het mocht niet zijn. Ja, we zullen zien hoe het verder gaat deze week. Toch zeer fijn dat je erbij was.
1: Ja, ja.
0: Oké,
1: dankjewel.
0: Dag, Nancy.

0: zo jammer hè, voor Nancy. Echt, ik had het daar zo gekund. Maar als het allemaal niet zo goed gaat... Het komt allemaal wel in orde, hoor. En dan kan je één ding doen en dat is alles omdraaien. Ook advies van Fats en Small zo meteen. Turnaround na het nieuws met Frankie Callion. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Opgelet als je naar Brussel wil rijden, want door de Nationale Feestdag zijn er heel wat straten en pleinen afgesloten. Onder meer rond het Poelaardplein, de Koningsstraat en het Paleizenplein. Je bekijkt best op tijd de website van de Brusselse politie of je kan ook de trein nemen naar onze hoofdstad. Straks om 10 uur starten de feestelijkheden met het Te Deum in de Sint-Michiels en Sint-Goedele-kathedraal. China heeft samen met Rusland schietoefeningen gehouden voor de kust van Japan. Dat meldt de Japanse defensie. Japan spotte afgelopen zondag een vloot van 4 Chinese en Russische marineschepen. Het leger zette daarop zelf schepen en militaire vliegtuigen in om de situatie te bekijken en te beveiligen. Er vielen geen gewonden en er is ook geen schade. En de Wereldvoetbalbond FIFA start intussen een onderzoek naar de opstootjes na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. De Argentijn Leandro Paredes greep een Spaanse speler naar de keel en gooide nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg geen rode kaart, maar FIFA stelt nu een tuchtcommissaris aan die hem nog altijd kan schorsen. Deze ochtend is het vrij zonnig. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen en 23 graden.
2: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Tony.

0: Nou, de 10 van Nostalgie die zijn er ook bij vandaag. In welk thema we het vandaag zoeken, dat vertel ik je zo meteen. Amy Winehouse en Musical Youth, die houden je ook nog gezelschap op deze nationale feestdag.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
2: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri.
9: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
11: Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
9: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
11: En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
12: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
13: Het grote Nostalgie Reisbureau.
14: This generation rules the nation with fresh eyes.

0: Mark Ronson en Amy Winehouse en Valerie. En Aha komt er ook al aan met Touchy.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Het is Nationale Feestdag vandaag, 21 juli. En daar hoort natuurlijk een stevige Belgische soundtrack bij. Straks tussen 9 en 10 zetten we de 10 favoriete Belgische songs van jou, van onze luisteraars, dus op een rij. Jij bepaalt wat daarin terechtkomt. Welke Belgische hit mag op deze 21ste absoluut niet ontbreken op de radio? Wel, stuur jouw favorieten door via de Nostalgie-app. En zo maken we samen de soundtrack van 21 juli met straks al jouw favorieten op een rij. En als je een inzending doet, dan maak je kans op een waardebon van 50 euro van Smartfoto. Dus zeker meedoen. Ideaal om al jouw vakantieherinneringen goed te bewaren.

It's in his case. Dit was Cher. En stel je voor, Sting was nog geen wereldster. Hij zit in zijn kelderflat in Londen, uren met de gitaar in de hand, op zoek naar een nieuwe hit. En voor hem zit zijn hond met een starende blik. Ja, die zegt, ik wil gaan wandelen in het park. En die doordringende, deprimerende ogen van zo'n hond zetten meteen de sfeer voor Message in a Bottle. En terwijl Sting dacht, ja, dit wordt een hit, dacht die hond waarschijnlijk. Dit wordt een ferme plas in je appartement. En waarschijnlijk ook nog een grotere boodschap erbij. Ja, past helemaal bij de titel, hè. Message in a Bottle.

0: bij Nostalgie.
1: Ja, Sophie uit Mechelen koos voor deze, want het katapulteert haar terug naar begin 90s. En Mark Trocleuven, ja, dat was toen nog, hè. En voor Erik uit Ranst is She Goes Nana het enige refrein dat hij foutloos kan meezingen. De radio's, zometeen jouw nummer 10.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
5: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
6: Belgische limonade.
1: Goedemorgen, het is 8:55, nieuws met Frauke Caljon. En het donorschandaal in ons land blijft aanslepen.
7: Ja, want ook bij eiceldonoren is het genetisch materiaal bij te veel gezinnen gebruikt. Dat schrijft 14 Nieuws. In ons land geldt er een limiet van 6 gezinnen voor 1 donor. Maar zeker 2 eiceldonoren binnen hetzelfde fertiliteitscentrum hebben die limiet overschreden. Eerder waren er ook al problemen met spermadonoren. Bij zeker 93 van hen was het genetisch materiaal te veel gebruikt. En dat kan gevaarlijk zijn, want vorig jaar liep het mis bij een Deense donor met een kankerverwekkend gen. Hij had over heel Europa 200 kinderen verwekt. De Brusselse brandweer staakt vandaag 24 uur lang, juist op de nationale feestdag, omdat ze te weinig middelen en personeel krijgen om de stad veilig te houden. De Brusselse brandweer benadrukt wel dat de dringende interventies verzekerd blijven. In de kazernes is een minimale bezetting opgeroepen. Over een uurtje starten dan de feestelijkheden in Brussel, want koning Filip en zijn gezin komen dan aan in de Sint-Michiels en Sint-Goedele-kathedraal voor het Te Deum. Daarna volgen ook nog het burgerlijk en militair defilé en een feestje in het Jubelpark. En de Britse regering van de nieuwe premier Andy Burnham krijgt vorm. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Burnham heeft al meteen 11 leden van de vorige regering laten vertrekken, onder wie de vicepremier David Lammy. En de Britse binnenlandminister mag wel blijven. Burnham heeft ook al gebeld met Amerikaans president Trump. Ze hadden het over hun bondgenootschap en de oorlog in het Midden-Oosten.
0: Nostalgie weer.
7: Deze ochtend is het vrij zonnig. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maximaal tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen, maar af en toe kan je ook wel genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag opnieuw zonniger en warmer tot 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
8: Met Tony. We are music.
0: Yeah. Nostalgie. Nummer 10.

0: Trommel in Thijs. 22 weken stond dit op 1 in ons land. En dat is alweer een nieuw record, hè. Jij zette haar op 9. Haar concert in de Afvalsdoom blijkt uit de berichtjes die hier binnenwaaiden op zijn minst gezegd generatieverbindend. Anke uit Kontig die stuurde, wij waren erbij in de Afvalsdoom. Mijn dochter was fan en ik ben als een nog grotere fan weer buiten gekomen. Kim uit Antwerpen. Atlas in de Afvalsdoom, meegezongen met duizenden mensen. Dat is nog altijd kippenvel. En ook Annick uit Turnhout beleefde het concert van Pommelien Thijs samen met haar twee dochters. Ja, ga zo maar door, hè. Zo zijn er heel wat berichtjes binnengekomen hier. Vandaag de Nationale Feestdag. Daarom houden we de 10 helemaal Belgisch. Met op nummer 8 Hooverphonic. Die toert op dit moment door België om hun 30-jarig jubileum te vieren. Niet met zangeres Gijken, maar wel met Noemi Wolfs. En op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal met een echt symfonisch orkest erbij. Dat wordt prachtig natuurlijk. Zeker als je het volgende nummer zo kan beleven.
1: De 10 van Nostalgie. Nostalgie. Nummer 8.

0: Toch geweldige muziek, hè, op onze nationale feestdag van Hooverphonic met About You.
1: De team van Nostalgie.
0: Ja, Kim, jij zal ook wel blij geweest zijn dat ze erin staan, hè?
2: Ja, inderdaad. Ik had een berichtje gestuurd, een van vorige dagen. Dus
0: goed gekozen, zou ik zo zeggen, want ze hebben al heel wat prachtige nummers gemaakt, hè?
2: Mm-hmm.
0: Wat is jouw absolute favoriet, deze dan?
2: Nee, deze is niet mijn favoriet. Ik zou eerder gaan voor een van de latere albums.
0: Van de latere albums, ja. Maar ze zijn eigenlijk allemaal goed, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Zeker.
0: Zeg, ik zei het daarnet, hè, ze gaan binnenkort in de Koningin Elisabethzaal optreden, want ze bestaan ondertussen al 30 jaar, of zelfs ietsje meer, denk ik. Met een symfonisch orkest erbij, zou je daar naartoe gaan, naar zo'n concert?
2: Oh, ik zou daar graag naartoe gaan, maar ik heb ze sowieso weer al geboekt. Ze komen in het najaar ook in de kleine zaal hier in Turnhout bij ons.
0: Ja.
2: Dus ik heb daar sowieso al tickets voor geboekt.
0: Ze zullen jou graag zien komen als grote fan, Kim.
2: Uh-huh.
0: Voilà.
2: Ja.
0: Zeg, zeer fijn dat jij dat nummer instuurde, of een ander van Hooverphonic. Sowieso zijn er heel veel berichtjes voor binnengekomen, maar we hebben jou eruit gekozen. En Kim, ik heb ook nog een leuke verrassing voor jou, want ik heb een bon van €50 van Smartfoto. Zo kan je al jouw vakantieherinneringen mooi bewaren.
2: Oh, super, geweldig.
0: Valasse, die komt jouw richting uit. En merci om er even bij te zijn, hè, deze ochtend.
2: Oké, heel fijn.
0: Ga je nog iets doen op deze 21ste?
2: Verder behang afdoen in de slaapkamer van mijn zoon. En in de volgende dagen dan schilderen en zo. Dus typische vakantiewerk, hè.
0: Oké, lekker doorwerken en dan de hits van Nostalgie erbij.
2: Oké, ja, zeker. Geweldig.
0: Okay. Kim, nog een fijne dag en nog goed behangen, hè.
2: Ja, het komt goed, komt goed.
0: Jojo, dada.
1: De team van Nostalgie.
3: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
4: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
3: Een souvenir van je congé? Check

0: Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes.
3: Welkom thuis.

Voilà, dit is een van de knallers die je ook gaat horen op de dansvloer van de Carré op de Nostalgie 90s Party. 30 oktober, als je erbij wil zijn, tickets vind je op onze website. Milk Inc. en Walk on Water. Meteen al een pak feest-emojis in onze app van Walter uit Hingenen. Ook Antijs is grote fan van de Reggie. En nog vele, vele andere luisteraars natuurlijk. Op 23 en 24 oktober blaast Milk Inc. het dak eraf in de afwasdoom. Ik wil daar ook graag bij zijn eigenlijk. Maar het gaat er weer een groot feest worden, dat weet ik zeker. Voor we nog eens op het gaspedaal gaan staan met Technotronic op nummer 3, Pump Up The Jam, mag het eerst een beetje rustiger en dat doen we met deze hier, nummertje 4. Nummertje 4 in de 10 van Nostalgie op deze 21ste juli, Belgische feestdag en alleen maar muziek uit ons eigen land. Eentje om trots op te zijn. Dit is Vaya con Dios.

Ik draai hem nog op elk feestje en ja, altijd een volle dansvloer. Hij blijft gewoon goed, ondertussen al honderden keren hermixt en gecoverd. Deze Pump Up The Jam van Technotronic. En dan heb ik er nog zo'n goeie. Ja, het zijn allemaal goeie natuurlijk. En we hebben ze ook bijna allemaal gehad. Want nummer 2 staat al klaar voor Johan uit Aalst. Mocht Soul Sister gerust nog een plekje hoger. The Way To Your Heart is volgens hem de allerbeste Belgische plaat ooit. Heel wat luisteraars zijn er daarmee eens. Maar toch is er eentje dat net iets meer stemmen kreeg. Welke dat is, ja, dat kom je zo te weten. Maar eerst gaan we dus die nummer 2 doen, hè. Is Soul Sister natuurlijk.

0: En welke Belgische hit zit het diepst in je hart? Ja, die hoor je zo meteen. Hè. Koen uit Leuven zegt daarover. Er is heel veel goede Belgische muziek gemaakt, maar eentje verdient de eerste plek. Ook Anke uit Gent is fan. Ze gaat keihard meebrullen. En zo kreeg ik hier nog tientallen berichtjes voor de plaat die er zo aankomt. Welke op nummer 1 staat, dat hoor je binnen een dik minuutje.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
9: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Yes! Hallo, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steekt naar die helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
15: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
16: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.

Evelien stuurt kippenvel. Ja, en dat had ik ook. Een welverdiende eerste plek in de 10 van Nostalgie. Mia van Gorky. En morgen doen we dit natuurlijk opnieuw. Hè. De 10 van Nostalgie, maar dan wel met een ander thema. Misschien kan je nu al beginnen meedenken. We doen morgen de bergwandeling top 10. Welke hits passen daar perfect bij? En misschien wel deze hier. These Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra. Maar jij beslist natuurlijk. Hè. Je favorieten die kan je nog doorsturen tot morgenochtend via onze app.

Ze heeft haar botjes al aangetrokken voor die bergwandeling. Maar welke songs kunnen daar volgens jou in de bergwandeling top 10? Laat het ons weten via de Nostalgie-app. Je moet dat nu niet meteen sturen, want je hebt nog tijd. Tot morgen vroeg natuurlijk. Hij wil niet meer op Ibiza werken, de Franse DJ Bob Sinclair. Hij vindt die VIP-cultuur niet meer passend bij de party-vibe van het eiland. Dus kiest hij voor die enige echte Love Generation, zoals het daar vroeger was. From Jamaica.

Katrina and the Waves die laat het licht schijnen op deze nationale feestdag. Love, shine a light. Ja, vandaag hoeven we geen pijltje te gooien dan, want op 21 juli blijven we gewoon lekker in ons landje. Heb jij al een onvergetelijke vakantie beleefd hier? Mooie herinneringen of tips, die zijn ook welkom. Eén plek om die allemaal naartoe te sturen en dat is natuurlijk de Nostalgie-app. Voilà. Ik hoor graag van jou. Dit zijn alvast de Communards. Don't leave me this way.

0: straks bij Nostalgie.
1: Die gaat er ook een groot feest van maken op deze nationale feestdag. Je gaat zelfs geen oog dicht doen, zo te horen. All Night Long van Lionel Richie.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket,
5: in Permo.
4: Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is 9:55, nieuws met Frauke Kallion. En het is feest in Brussel.
6: Ja, inderdaad. Koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen komen rond deze tijd aan in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal. Voor het Te Deum. Dat is een misviering om onze koninklijke familie te eren op deze nationale feestdag. Na de viering kan je de koning en zijn gezin spreken of hun hand schudden. Ze maken daar elk jaar even tijd voor. Deze namiddag om 4:00 is er dan het militair defilé. En de nationale feestdag kan je dan afsluiten in het Jubelpark vanavond met optredens en vuurwerk. Het donorschandaal in ons land blijft aanslepen. Ook bij eiceldonoren is het genetisch materiaal bij te veel gezinnen gebruikt. Dat schrijft VRT Nieuws. In ons land geldt er een limiet van 6 gezinnen voor 1 donor. Maar zeker 2 eiceldonoren binnen hetzelfde fertiliteitscentrum hebben die limiet overschreden. Eerder waren er ook al problemen met spermadonoren. Bij zeker 93 van hen was het genetisch materiaal te veel gebruikt. En dat kan gevaarlijk zijn. Vorig jaar liep het mis bij een Deense donor met een kankerverwekkend gen. Hij had over heel Europa zo'n 200 kinderen verwekt. In Blankenbergen aan de kust is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde na een uit de hand gelopen ruzie in een frituur. De man zou in de zaak geroepen en geslagen hebben naar een medewerker omdat hij niet naar het toilet mocht na het sluitingsuur. De medewerker van het frituur nam daarop zelf een mes en stak hem op straat neer. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis geopereerd. Zijn toestand is nog onbekend. De politie heeft de dader intussen opgepakt en onderzoekt de omstandigheden.
5: Nostalgie weer.
6: Afwisselend wolken en zon. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag opnieuw zonniger en warmer tot 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
7: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
5: Luister, je bent op vakantie.
3: Nostalgie.
5: Het grote Nostalgie reisbureau.
3: Met Tony.

0: toch allemaal, hè? I love you always and forever. Dit was Donna Lewis.
1: Reis rond de wereld.
0: Het grote nostalgie-reisbureau is ook open op onze nationale feestdag. Ja, gewoon elke dag van de zomervakantie. En vandaag blijven we dan gewoon lekker in ons eigen landje, want hier is altijd wel iets te doen. We hadden al de Belgische 10 van nostalgie, maar ja, nostalgie steekt de Belgische artiesten graag een hart onder de riem. Hè. We zullen het ook even officieel maken. Voilà, ze recht staan voor de mensen die kunnen meezingen, die mogen dat doen. En dan steun ik meteen ook al een van onze nationale trots. Een van onze nationale artiesten, Last Frequencies. Wat een prachtnummer. Are You With Me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Nee, voor Belgium is het dan. Hè. Redbox, goedemorgen België. En dat mag je vandaag ook letterlijk nemen, want het is, want in ons groot reisbureau van Nostalgie hoeven we niet te vliegen. Op onze nationale feestdag ontdekken we gewoon samen de mooiste bestemmingen die we soms veel te vanzelfsprekend vinden. En dat is ons eigen landje vandaag. Wat wil jij heel graag delen over ons landje? Waar ben je super trots op? Wel, deel dat gewoon vandaag met alle luisteraars van Nostalgie. En dat doe je gewoon door een berichtje te sturen in de Nostalgie-app. Ik hoor heel graag wat van jou.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
6: Ja, dat past daar voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: altijd de grootste hit zijn bij Nostalgie. Met straks ook nog Jennifer Page en Crush.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: En wat is voor jou het allermooiste plekje in België? Misschien is dat ergens aan de Schelde. Een uitzicht over de Hoge Venen. Een verborgen straatje in Brugge. Ja, ik kreeg daarnet al een leuk berichtje van Ans. Ik ga haar straks eens proberen op te bellen, want... Ik heb de indruk dat ze een beetje verliefd is op Brugge, dus ik wil weten waarom. Waar ligt het voor jou, dat mooie plekje in België? Waar moeten we absoluut eens komen? Waar moeten we echt eens naartoe? Stuur het in de Nostalgie-app en dan maken we samen de mooiste toeristische kaart van België. Ja, de Nationale Feestdag. Die vieren we hier zo met de leuke plekjes uit ons eigen land. En die komen natuurlijk van jou. Al die berichtjes zijn zeer welkom in de Nostalgie-app. Voilà, frieten, vlaggen en veel nationale trots. En dan natuurlijk ook feestmuziek. En als ik zeg feestmuziek, dan denken we meteen ook aan deze band hier. Cool and the Gang.

0: En straks hier ook nog bij Nostalgie Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Ja, ik vroeg daarnet, heb je leuke tips voor een uitstap in eigen land? Er kwamen heel wat toffe sms'jes binnen. Bijvoorbeeld van Ans. Dag Ans, jij bent uit Brugge, hè?
1: Ja, hallo. Ja, ik woon in Brugge.
0: Ja, goedemorgen trouwens en welkom bij Nostalgie. Jij hebt ook enkele tips voor ons, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, wat mogen we volgens jou zeker niet missen?
1: Wel, Brugge is op zich helemaal mooi, uiteraard.
0: Ik ga dat niet tegenspreken.
1: Wat ik zelf graag doe, is een wandeling langs de vesten die rond Brugge zelf gaan.
0: Oké.
1: En dan passeer je eigenlijk de oude molens en ook de mooie toegangspoorten tot Brugge, die dan elk hun eigen verhaal hebben.
0: Ja, prachtig, denk ik. Is dat zo'n wandeling waar je na 5 minuten al denkt, waarom kom ik hier niet vaker?
1: Ja, inderdaad. Ik ben zelf opgegroeid heel dicht bij de vesten, dus ik heb ze vaak genoeg gewandeld.
0: Uh-huh.
1: Meestal in kleine stukjes, maar als je echt helemaal rond Brugge wandelt, dan vind ik dat op zich heel betoverend.
0: Oké. Zeg maar, als je daar dan toekomt, wijst die wandeling zichzelf uit of kan je daar ergens informatie voor opvragen?
1: Je kan sowieso, als je aan de vesten ergens parkeert, gewoon een richting kiezen en dan gewoon blijven gaan. Het spreekt helemaal voor zich, eigenlijk. Ja.
0: En hoe lang wandel je dan meestal?
1: Ik denk dat tussen een 2 uur en 2 uur en een kwartier is ongeveer om rond te geraken.
0: Oh, dat is ideaal, hè? Oké, dat ga ik al onthouden, maar je had nog een tip, hè?
1: Ja, de parochie Sint-Anna, dat is eigenlijk zo'n beetje een verborgen parel in Brugge. Daar heb je het Engelse klooster onder andere. Dat is een heel mooi gebouw, maar je moet wel reserveren online om binnen te gaan. Het is niet zoals een museum dat je altijd kunt binnengaan, dus het moet geboekt worden. Maar het is echt de moeite waard.
0: Uh-huh.
1: En in de buurt heb je ook nog het huis van met de Jeruzalemkapel.
0: Okay.
1: En daar hoef je niet op voorhand voor te reserveren, maar is het in betalen aan de inkom, maar is ook heel mooi. En vooral in een iets minder toeristisch stukje van Brugge. Dat vind ik ook wel fijn, dat je daar rondwandelt, dat het toch een beetje minder druk is.
0: Oké, maar je had me al met dat Engels klooster, want dat vind ik al heel mysterieus klinken. Je moet natuurlijk een ticket kopen, dan wil ik wel waar voor mijn geld, maar ik geloof jou.
1: Ja, zeker de moeite waard, zeker en vast.
0: Oké, als ik dan zo'n uitstap doe, dan heb ik altijd heel veel honger achteraf. Waar moet ik dan gaan eten na deze uitstap?
1: Wel, in de parochie Sint-Anna is eigenlijk ook het oudste café van Brugge. Dat heet Café Vlissingen. Dat bestaat sinds 1515. Kan je terecht voor een lekker drankje, maar ook een kleine snack. En om echt te eten, dan zou ik misschien Café du Phare voorstellen aan het Sastplein. Dat is eigenlijk ook aan de rand van Brugge, dicht bij de vesten. Hè. Dus je kunt gewoon starten, een wandeling maken en op het einde gaan eten.
0: Ja, fantastisch. Ik heb nu al goesting. Zeg, Ans, bedankt voor deze hele mooie tips. Ga jij zelf nog iets doen op deze Nationale Feestdag?
1: Vandaag wordt een beetje rustig. Ik ben al een paar weken mijn gang aan het schilderen en vandaag denk ik gewoon eens niets te doen.
0: Ja, dat voel je overal, hè. Zo je huis schilderen, dat kruipt niet in je kleren. Ans, bedankt voor die tips en ik ga het zeker eens uitproberen. Tot de volgende keer, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Jojo.

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way. En zometeen Tina Turner. En ook Aswad staat al klaar met een heerlijke zomerhit.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolden. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolden.
4: Ja, nog 1 meter. Oh!
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
6: Wil je iets delen met nostalgie? Stuur een gratis bericht via onze app.
7: Het grote nostalgie reisbureau
8: met Alexandra.

En straks een song die kans maakt op een Oscar, maar uiteindelijk werd geklopt door een ander nummer uit precies diezelfde film. Het is Nationale Feestdag, dat wordt vandaag ook weer gevierd in Brussel natuurlijk. Een zeer drukke dag voor de koninklijke familie. Die zijn al sinds heel vroeg op pad vandaag. Prinses Astrid en prins Laurent die moeten dan ook nog lang wakker blijven, want ze mengen zich vanavond zelfs onder de feestvierders tijdens feest in het park. Dan kan je daar handjes gaan schudden. De afsluiter is de Belgium Party in het Jubelpark met een gratis concert van 14 Belgische artiesten. En ook nog een laser- en droneshow met 350 drones en vuurwerk. Ja, ze zien het daar groot in Brussel. Onder meer Netsky, Average Rob en Natalia treden erop. Dat wordt gegarandeerd een feestje zoals nu al hier bij Nostalgie, want ik heb Natalia ook voor je mee. Hier is Rising en dat was een grote hit voor haar in 2004 alweer. Och, tijd vliegt toch zo snel. Welkom bij Nostalgie op deze Nationale Feestdag.

Flashdance. Ik zag die film nog op VHS-cassette. Weet je nog? Echte pure 80's. En de film die zat vol met hits. Zo werd Maniac van Michael Cimbello genomineerd voor een Oscar voor beste originele filmsong. Alleen, er was één probleempje. De grootste concurrent kwam uit diezelfde film. Flashdance, What a Feeling van Irene Cara was ook genomineerd. En die ging uiteindelijk met de prijs lopen. Twee tophits uit één film. Maar er was natuurlijk maar één beeldje. Dus Michael Cimbello, die kreeg alleen een wereldhit.

0: Adamski en Seal.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske macri voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Macri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op macri.be. Nu solde bij Macri.
4: Nieuw bij National Geographic.
5: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
4: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
5: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
4: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 11:02, nieuws met Frankie Caljon. De eerste feestelijkheden die zijn op gang getrapt.
6: Ja, in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal is het Te Deum bezig. Een misviering ter ere van onze koninklijke familie op deze nationale feestdag. Belangrijke politici zoals premier De Wever en defensieminister Franke zijn aanwezig. En uiteraard ook onze koning Philippe, koningin Mathilde en hun 4 kinderen. Opvallend, prins Gabriel draagt voor het eerst een militaire uniform. Hij draagt ook een paarse band over zijn schouder. Dat is het grootlint van de Leopoldsorde. De hoogste onderscheiding in ons land. Hij kreeg die gisteren van zijn vader, koning Philippe. De arbeidsinspectie heeft nog veiligheidsgebreken vastgesteld op de werf van het Oxygebouw in Brussel. Daar stierven vorige week 6 arbeiders bij een brand. Het arbeidsauditoraat had de werf eerst vrijgegeven, maar de inspectie heeft dat terug laten sluiten. Want er hangen nog te veel draden los en een vluchtroute is niet in orde. De aannemers mogen de werf pas opnieuw betreden als die problemen zijn opgelost. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En pech voor atleet Alexander Doom. Hij doet komende maand niet mee aan het Europees kampioenschap atletiek. Onze landgenoot heeft een kleine hamstringblessure. Dat schrijft hij zelf op sociale media. Doom pakte op het EK in 2024 nog goud op de 400 meter. Hij kan zijn titel dus niet verdedigen. En dat is frustrerend en teleurstellend, maar wel de slimste keuze voor zijn toekomst, zegt hij nog.
4: Nostalgie weer.
6: Afwisselend wolken en zon. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen, maar af en toe kan je ook wel genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag opnieuw zonniger en warmer tot 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
7: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
4: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie.

0: Een week geleden zou ik dit niet kunnen verdragen, want het was veel te warm toen. Zo dicht bij elkaar, maar vandaag mag het dan wel weer. Close to You van Maxi Priest. Het is 7 over 11.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: En we reizen verder de wereld rond. We gaan niet al te ver vandaag. Hè. 21 juli, de perfecte dag om gewoon België nog wat beter te leren kennen. En ook om eens extra trots te zijn, want dat mag toch ook, op de grootste Belgische pophit aller tijden. Ik ga hem in dit uur spelen. En zo'n Belgisch trotsmoment, is dat voor jou een Belgische sportprestatie, een concert, een Belg die je inspireert? Misschien heb je de koning ooit wel ontmoet, of gewoon een klein momentje waarop je erg trots was om Belg te zijn. Dat mag je allemaal doorsturen in de Nostalgie-app. Ik kom dat zeer graag te weten van jou. Ondertussen is hier alvast Ed Sheeran samen met Justin.

0: Ja, dat was het officieel nummer van het WK voetbal in 1998 in Frankrijk. Eindigde met een historisch finale. Gastland Frankrijk won voor het eerst de wereldtitel door Brazilië met 3-0 te verslaan. België mocht na de eerste groepsfase al naar huis. Ja, dan zijn we dit jaar toch veel, veel trotser. De grootste Belgische pophit tot nu toe. Die mag ook niet ontbreken op deze 21 juli. Weet jij al welk nummer dat is? Ik speel het na de onvergetelijke nacht van Frankie Valli en de Four Seasons, maar eerst ook nog polio.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: zal ook wel zo'n feestje worden vanavond in het Jubelpark, de Nationale Feestdag. En ik vroeg daarnet, waar ben je trots op als Belg? Ondertussen kwam dit nog binnen van Steven Vermeulen uit Mechelen. Tomorrowland. Als je ziet hoe mensen van over heel de wereld naar België komen voor een festival van bij ons, dan ben ik toch wel eventjes heel fier. Dat gevoel heb ik ook wel, Steven. En Peter de Smet uit Aalst, de WK-matje van onze Rode Duivels. Heel de straat vol vlaggen en iedereen samen buiten kijken. Ja, dat gevoel mis ik wel. Al was het WK dit jaar niet eentje om trots op te zijn. Toch bleven onze Rode Duivels schitteren. Vooral dat doelpunt tegen Spanje, dat deed niemand hen na, dat is waar. Om dat viergevoel vast te houden, heb ik ook weer een hit met Belgische roots. Gauthier, geboren in Brugge, later verhuisd naar Australië, scoorde met Somebody That I Used To Know, de grootste Belgische pophit ooit. Het nummer stond op nummer 1 in maar liefst 18 landen. Won 2 Grammys en werd de best verkochte single van 2012. Tegenwoordig kiest Gauthier bewust voor de lute en maakt hij muziek op zijn eigen tempo. Maar ik hoop dat hij op deze 21 juli toch ook eens eventjes terugdenkt aan zijn Vlaamse roots in Brugge. En we gaan hem natuurlijk ook opzetten hier. Hij mag niet ontbreken op deze Nationale Feestdag. En we gaan hier allemaal mee luid brullen in de studio met deze Somebody That I Used To Know.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: En onze Elle die verzamelt nog heel de zomervakantie boeiende verhalen op Brussels Airport. Straks trekken we nog eens naar daar, maar eerst heel mooi van bij ons Noordkaap.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
5: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
6: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
7: Het grote nostalgie reisbureau.
8: Met Alexandra.

0: Zometeen uit de tijd van MTV en de videoclips King and Love and Pride.
1: Ribbedemy met Petri.
0: Ja, ben jij ook iemand die totaal in paniek schiet bij de security op de luchthaven omdat je niet helemaal zeker weet wat mag of niet mag? Dan zou ik toch nu heel even aandachtig luisteren, want Ellen Petri heeft een man gevonden die daarbij kan helpen.
2: Bij mij staat er hier een man, ja, in een uniform en op zijn rug staat er Airport Inspection. Wie ben jij? Vertel eens.
3: Sam Bruylands. Ik werk voor de Brussels Airport Company als duty manager security. En een van die onderdelen daarvan is de security screening achter ons.
2: Security, als ik daaraan denk, dan krijg ik al wat stress, hè? Zie je dat bij de andere mensen ook?
3: Ja, we zien dat vooral bij mensen die niet zo heel frequent reizen. Daar zien we heel duidelijk dat die mensen een bepaalde stress hebben van een keer als ze er voorbij zijn, dan zie je zo die last figuurlijk van hun schouders vallen en dan kunnen ze uitkijken naar de vlucht, maar dan zien we dat wel inderdaad, ja.
2: Geef dus wat tips voor de reizigers.
3: Dus we onderdelen in drie categorieën. Eerst wat mee mag en niet mee mag. Dus wat mag mee? Je mag vloeistoffen meenemen in de handbagage, maar ze moeten verpakt zijn in containers van maximum 100 milliliter en samen in een doorzichtig plastieke zak die afsluitbaar is van een liter. Dus in principe moet dat er allemaal in kunnen. Er zijn een aantal uitzonderingen erin. Babyvoeding bijvoorbeeld, tot en met 2 jaar. Daar kijken we niet zo specifiek naar die hoeveelheid, ook niet per container. Dat mag dus meer zijn, lekker een karton melk. Dat mag. We hebben daar speciale scanners voor. Daar mag dan wel mee. Dat is hetzelfde met dieetvoeding. Mensen die met bepaalde restricties zitten van voeding. En ook medicijnen. Dus daar kijken we, zolang dat ze apart worden gelegd, wel flexibeler naartoe.
2: Wat met een schaar, met een nagelknip, een vijltje, dat zijn toch ook ergens wapens?
3: Ja, daar geldt de regel eigenlijk. Scherpe voorwerpen mogen niet mee, dat is Europees bepaald. Dus wij kijken die na. Een nagelknipper, dat mag. Maar een vijl, als die meer dan 6 centimeter is, dan nemen wij ook af. Hetzelfde met scharen, hetzelfde met messen. Dus eigenlijk, als je twijfelt, steek het gewoon in je ruimbagage of check het vooraf met de maatschappij. Mag dat mee of mag dat niet mee?
2: Oké, dan even naar de reizigers. Welke tips heb je daar? Heel veel fouten worden bij gemaakt voor hen?
3: De meeste tijd wordt verloren aan de kant van de handbagage of de kant van de persoon. Als we kijken naar de persoon zelf, als je metalen onderdelen hebt, dus je hebt een grote riem, je hebt een grote smartwatch bijvoorbeeld, je hebt een gsm, neem dat uit, je zakken, als je staat aan te schuiven op de rij, steek dat even in je rugzak, steek dat in je handtas, steek dat eventueel in de jaszak en van je jas, zodat je dat in dat bakje kan leggen, een keer dat je in de security bent. Ik geef liever de tip van het ergens in te steken en niet gewoon in de bak te leggen, want vaak vergeten mensen vaak dingetjes, zeker als dat klein is, in die grote bakken.
2: Oké, voilà. Jullie horen het. Er is eigenlijk helemaal niks om stress van te hebben, hè?
3: De tip is, probeer je op voorhand te informeren, eventueel via de website van Brussels Airport of via de airline, zodat je er vlot door kan.
2: Voilà, meer moet dat niet zijn.
3: Nee.
2: Alles komt goed. Over naar de studio.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
6: We are music.
7: Fantastisch.
1: Nostalgie.

Madonna, ze is weer helemaal terug. Een nieuw album en ze stond zondag ook in de halftime show van het WK. Dat was niet naar de zin van iedereen, maar dat heeft niks met de zangeres te maken. Velen vonden zo'n spektakel niet passen bij een WK-voetbal. Ja, Madonna in een halftime show steken en dan geen spektakel willen, dat is zoals naar België komen en dan geen fritten verwachten. Veel plezier nog op onze nationale feestdag en vooral met Ewout zometeen.

0: straks bij Nostalgie.
1: Als je heel goed luistert, dan hoor je zometeen Kim Wilde. Want zij zong de backing vocals in deze Johnny Hates Jazz. De oren spitsen zometeen naar het nieuws van 12 uur. Turn back the clock komt eraan.
2: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
3: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
2: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
3: En meneer, we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
0: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco, omarm het leven.
7: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
8: Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:12. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Een dodelijk ongeval in het West-Vlaamse Jabbeke.
10: Ja, daar is een man van 67 overleden nadat hij werd aangereden door een auto. De man reed met zijn elektrische rolstoel op het fietspad, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de man overleed ter plaatse. De bestuurder van de auto, een man van 27, had te veel gedronken. Hij is opgepakt en is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Dan sport met de Ronde van Frankrijk, want ook Remco Evenepoel werd gisteravond uit zijn bed gehaald voor een dopingcontrole. Dat meldt zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe. Het gebeurde gisteravond om 10 uur, net op het einde van de rustdag. Er is veel commotie over die nachtelijke dopingcontroles. Eerder werd de Deen Vingegaard om 2 uur 's ochtends wakker gemaakt en de Sloveense gele truidrager Pogacar om 5 uur. De wielerploegen vrezen onvoldoende nachtrust. Over een uurtje starten de renners trouwens aan de individuele tijdrit. Evenepoel rijdt als voorlaatste rond 4:15. En pech voor atleet Alexander Doom. Hij doet komende maand niet mee aan het Europees kampioenschap atletiek. Onze landgenoot heeft een kleine hamstringblessure. Dat schrijft hij zelf op sociale media. Doom pakte op het EK in 2024 nog goud op de 400 meter. Hij kan zijn titel dus niet verdedigen. En dat is frustrerend en teleurstellend. Maar wel de slimste keuze voor zijn toekomst, zegt hij nog.
0: Nostalgie weer.
10: Afwisselend wolken en zon met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden. Vrijdag dan opnieuw zonniger en warmer tot 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
11: Met Ewout.

0: het perfecte nummer bij de lunch. Zit je aan de lunch, geniet ervan. Of ben je nog aan het aperitief, geniet er ook van. Stuur dat gerust door waar je van aan het genieten bent. Met een foto, dat mag. Tess Minaertje met Sleeping Satellite.
1: Reis rond de wereld.
0: En in de reis rond de wereld blijven we lekker thuis in België. Want het is natuurlijk nationale feestdag. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw tips over uitjes in eigen land. Welke tripjes heb je gemaakt en wil je delen met mij en de andere nostalgieluisteraars? Zo'n uitstapje waarvan je zegt, dat moet je echt doen in België. Zoek het niet te ver, het mag ook in eigen dorp, in eigen stad zijn. Een leuke wandeling, een bezienswaardigheid. Stuur het door in de Nostalgie-app en dan deel ik het met de andere luisteraars. Fijne middag, hou ook je oor dicht bij de radio, want de reiskar komt in dit uur nog voorbij. Je kan een gezinsabonnement van strips.be winnen. Dat is ideaal om je kinderen te entertainen op de lange rit naar de vakantiebestemming. Maar er zitten ook heel leuke strips bij voor papa en mama aan het zwembad. Nu nog niet, maar als je de reiskar hoort voorbij komen, dan mag je reiskar sturen in de Nostalgie-app. En op de Nationale Feestdag hebben we natuurlijk extra aandacht voor de beste muziek uit eigen land. Nu zelfs dubbel nationaal met de twee Belgen.

0: ideale nummer onder het frele middagzonnetje. Bob Marley en de Wailers met Could You Be Loved. Heel veel liefde ook bij Sarah. Sarah wil haar liefde betuigen voor haar eigen stad, voor Mechelen. Ze vindt het heel jammer dat heel veel mensen van Antwerpen naar Brussel en omgekeerd Mechelen voorbijrijden. En het loont de moeite om toch de afslag even te maken. Ze zegt, een bezoekje aan het museum, het Hof van Busleiden, is de max. En nadien even tot rust komen op een terrasje op de Grote Markt. Dankjewel voor het berichtje, Sarah. Heb jij ook een leuke tip bij jou in de buurt, in je dorp, in je gemeente, in de stad? Stuur ze door via de Nostalgie-app. En qua muziek, zometeen Janet Jackson met Hoops Now. En ook het nummer dat Chris Martin van Coldplay schreef voor de potentiële winnaar van X-Factor in de UK. Maar de mannen van Coldplay vonden het liedje zo goed dat ze het uiteindelijk zelf hebben uitgebracht. En je hoort het zometeen hier bij Nostalgie.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner

Coldplay met Paradise. Fijne middag. In de reis rond de wereld blijven we in ons eigen paradijs. Een virtuele reis in eigen land. En Mark die stuurt via de Nostalgie-app. Ewout, zeker Brussel niet vergeten vermelden vandaag. Want ik ben op weg samen met mijn gezin naar de hoofdstad voor een leuke wandeling door de stad, een terrasje. En dan vanavond gaan we richting het Jubelpark, want daar is de Belgian Party. Dat is met een laser- en droneshow. Ik begrijp ook dat er vuurwerk is en heel wat optredens. Ik ben even gaan opzoeken. Natalia treedt op, Touriste MC, Pierre de Marais, Maxime Hamza, Netsky, Milk Inc, Ginzu, Camille Mb en ook Teddy Bear. En dat is volledig gratis. Mark die stuurt ook nog wel een tip erbij. Op tijd gaan, want als het Jubelpark vol zit, zit het ook volledig vol. Dus daar kan je vanavond zeker en vast nog naartoe. Fijne middag hier bij Nostalgie. In dit uur komt de reiskar nog voorbij, waar je een jaar abonnement bij strips.be kan meewinnen. Dat is eigenlijk het Netflix, maar met stripalbums. 30.000 exemplaren kan je daar gratis uitlenen. Zeker leuk tijdens de vakantie. En je hoort de grootste hits met zometeen Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Maar nu eerst Level 42, Lessons in Love.

0: Marco. Met Ik leef niet meer voor jou. Ben je nog op zoek naar een leuk uitstapje op deze vrije dinsdag? Een uitstapje in de buurt. Jan uit Opwijk die raadt het kasteel van Gaasbeek aan. Prachtig om te bezoeken en het is er ook zeer cool. En dat herinner ik me ook nog, want ik ben er ooit geweest als kleine tienerjongen met mijn ouders. Dikke muren, fantastisch kasteel. En ik weet ook, er is een mooie tuin aan. En je kan er ook een natje en een, natje en een droogje doen. Zeggen ze zo, natje en droogje, ja. Nostalgie, goedemiddag. Ik heb voor je in de aanbieding een jaarabonnement van strips.be. Wanneer je de reiskar hoort voorbij komen, dan stuur je in de Nostalgie-app reiskar. Dat is nog niet nu. Straks komt ze voorbij. Ik stel voor dat we even oefenen. De reiskar klinkt zo. Als je dit straks hoort, dan stuur je reiskar in de Nostalgie-app.
1: Laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtig muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes.
8: Welkom thuis. Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
9: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
1: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. We are music. Het grote Nostalgie-reisbureau.
11: Met

0: The Simple Minds met Alive and Kicking. En ook de reiskar was Alive and Kicking. Een massa berichten zijn binnengekomen via de Nostalgie-app. Als jij een berichtje gestuurd hebt, dan wordt het nu heel spannend. Want we bellen met één van de luisteraars die een bericht heeft gestuurd. Dus misschien gaat jouw telefoon nu wel over. Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, ik hoorde de telefoon niet gaan. Met wie?
1: Hallo?
0: Ja, met Ewout.
1: Ik spreek met Kim.
0: Dag Kim, met Ewout van Nostalgie. Wat heb jij gestuurd in de app?
1: Reiskar.
0: Dat is heel juist. Proficiat Kim, jij wint een abonnement bij strips.be voor 1 jaar.
1: Woehoe, dat is jij toch?
0: Absoluut, dat vind ik ook. Want ik las vroeger heel veel strips. Hoe zat dat bij jou?
1: Ja, ik las ook wel veel strips.
0: Wat was zo die...
1: Wel, Kiekeboe, Jommeke, ja, dat waren echt wel mijn favorieten.
0: Ja, toen je jong was. En nu, doe je dat nu nog?
1: Nu minder. Mijn kinderen hebben de microben overgekregen.
0: Ah, dat is goed nieuws dan. En wat lezen de kinderen graag?
1: Ja, de buurtpolitie, FC De Kampioenen, Jommeke is er ook tussen gekomen. Dus ja, ze gaan heel blij zijn. Ze zijn net op kamp vertrokken vandaag, dus dat gaat een leuke verrassing zijn als ze terug zijn.
0: Als ze terug zijn, ja, absoluut. En jij leest zo geen FC De Kampioenen meer zo af en toe? Zo? Nee?
1: Ja, dan ga ik eerder naar de Jommekes of de Kiekeboes gaan, denk ik, terug.
0: Ja, zo de herinnering aan vroeger.
1: Ja, ja, ja.
0: Als de kinderen op kamp zijn, dan heb je vrij spel als ouders nu.
1: Ja, ja. 6 dagen, geen kindjes. 3 kindjes zijn alle 3 weken op het scoutskamp.
0: Heb je spannende plannen?
1: Afspreken met vriendinnen, zonder dat ik mijn babysit moet regelen. Dat is al leuk.
0: Ja, dat kan ik geloven. Wat doe je vandaag nog? De laatste vraag.
1: Mijn vriendin naar de zomerbar gaan, in Lier.
0: Wat is je voorkeursdrankje?
1: Momenteel is dat gewoon ijskoud plat water.
0: Kan ook lekker zijn.
1: Ja.
0: Kim, heel veel plezier met het stripabonnement. Hè?
1: Ja, dankjewel.
0: En nog een fijne vrijdag. Dag Kim.
1: Ja, voor jou. Jo,
0: Nostalgie, nu met Jennifer Lopez. Dit is If You Had My Love. Goedemiddag.

Kim uit Turnhout is heel blij, want samen met haar kids wint ze een jaarabonnement van bij strips.be. En ook voor jou heb ik goed nieuws, want de reiskar komt deze middag nogmaals voorbij. En dat gebeurt zeker voor 5 uur. En wat er nu gebeurt, dat is dat je Prince krijgt samen met The Revolution. Dit is I Would Die For You.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Bruce Springsteen in de 90s. Hoor je zo meteen na het nieuws.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
1: Nostalgie. Het is 3 voor 1. Het nieuws krijg je van Simon. Simon, het was druk met het verlengde weekend aan de kust.
3: Ja, klopt. Het verlengde weekend rond de Nationale Feestdag heeft aan de Belgische kust 950.000 overnachtingen opgeleverd. Dat meldt Westtour. Per nacht ligt het gemiddelde daarmee iets hoger dan vorig jaar. De bezettingsgraad in kusthotels lag wel iets lager op 83%. En daarnaast zakte er ook zo'n 425.000 dagtoeristen af naar de zee. En dat komt door de gematigde temperaturen en wisselvallige zon bleven echte piekdagen uit en verspreidde de drukte zich over de 4 dagen. Een 67-jarige man is op een scootmobiel vanmorgen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Jabbeke. Het slachtoffer werd rond 7 uur gegrepen door een afslaande personenwagen. Alle hulp kwam te laat, de man overleed ter plaatse. De 27-jarige bestuurder van de auto legde een positieve ademtest af en is ondertussen gearresteerd. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. In de Tour de France start vanmiddag de 16e etappe op het programma. De enige individuele tijdrit van deze Tour. De renners werken een parcours af van 26 kilometer tussen Evian-le-Bain en Thonon-le-Bain. De grote klassementstoppers starten pas na 5 uur. Wereldkampioen tijdrijden Evenepoel rolt om 5:13 van het startpodium en als 2 minuten voor gele truidrager Tadej Pogacar. Onze landgenoot Lars Kraps komt niet aan de start. Hij werd op de rustdag ziek.
0: Nostalgie weer.
3: Afwisselend zon en wolken, wel meer opklaringen na de middag tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. In de namiddag valt ook wat regen, maximaal tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag opnieuw zonniger en ook wat warmer tot 25 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Evenepoel wint de tijdrit, denk je?
3: Dat hopen we toch op onze Nationale Feestdag. Het zou mooi zijn.
1: De kers op de taart.
3: Bah, absoluut.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
2: Met Ewout.

0: The Power van Aretha Franklin geeft dit nummer een extra glans natuurlijk. Eurythmics samen met Aretha Franklin and Sisters are doing it for themselves.
1: Reis rond de wereld.
0: Op de Nationale Feestdag zijn we nog tot 2 uur op virtuele reis doorheen ons eigen land. Fabienne uit Brugge die stuurt hallo Tony. Dat beschouw ik als een compliment. Bij ons hier in Brugge is er vanavond veel meezinggelegenheid voor de Nationale Feestdag. Want op onze grote markt zijn er optredens. En dan om 8 uur start het grote meezingfeest. Altijd tof om eens te beleven. Ik zou zeggen aan iedereen, kom maar af voor een avondplezier in het mooie Brugge. Misschien een namiddagplezier en dan een avondje eraan breien. Heel veel bedankt voor je bericht, Fabienne. Heb jij ook nog tips voor een uitje in eigen land? Zeg maar een trekpleister in je stad, in je gemeente of je dorp. Stuur dat dan zeker door via de app van Nostalgie.
1: Nostalgie. Luister

0: Mecano met Hijo de la Luna. Pieter uit Hasselt wil graag een verborgen parel uit zijn stad delen. Namelijk de Japanse tuin in Hasselt. Wel op zijn mooist in de lente, schrijft hij. Ja, ik denk er dan even bij met de Japanse kerselaar die dan in bloei staat. En na de tuin gewoon even Hasselt verkennen. Dankjewel voor je tip. Pieter, dat is het. Heb jij ook een verborgen parel? Een leuke uittip bij jou in de buurt? Deel hem dan met mij. En per definitie ook met de andere nostalgieluisteraars. Stuur hem door via de Nostalgie-app. Ook muzikale parels uiteraard. In excess met Need You Tonight. Hoor je zo meteen.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolden. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolden.
8: Nieuw bij National Geographic.
9: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
8: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
9: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
8: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
10: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
11: Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB+ of in onze app.

0: Een liedje dat morgen vroeg eigenlijk perfect zou passen.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Of toch half, de Dinky Toys out in the streets. Want voor de 10 van Nostalgie ben ik op zoek naar liedjes die passen bij een wandeling of een trektocht doorheen de bergen. Want morgen wordt de 10 van Nostalgie de bergwandeling top 10. Er komen al heel veel leuke suggesties binnen. Walking on Sunshine stuurt Kathleen uit Duffel. Ain't no Mountain High Enough. Diederik uit Dworp stuurde dat onder andere door. Running Up That Hill, dat kwam al heel vaak binnen. Onder andere door Peter uit Assen. Wil jij ook helpen bij het samenstellen van de 10 van Nostalgie? Morgen vroeg tussen 9 en 10. Stuur dan jouw suggestie voor de bergwandeling top 10 door via de Nostalgie-app. Je kan een waardebon van Smartfoto winnen van 50 euro. Uit alle inzendingen worden dagelijks een aantal winnaars uitgekozen. Nostalgie, fijne middag met Grace Jones.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Altijd
5: voor leren. Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
6: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
5: Ik voel me goed, ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
6: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
7: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
8: Ja, nog 1 meter.
9: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Het grote nostalgie reisbureau.
13: Met

0: Spice Girls. If you wanna be my
1: lover. Reis rond de wereld.
0: En de laatste halte in ons eigen land is in Gent. Het is Jeroen uit Aalst die Gent wil aanprijzen omdat hij daar studeerde. Hij stuurt mijn tip, is een bezoek aan Gent. Nog eens een boottochtje op de Leien maken, wandelen door het Patershol, dan naar het Gravensteen. Je voelt de geschiedenis rondom je. Volgens mij heeft Jeroen geschiedenis gestudeerd. Hij vindt ook een avondwandeling langs de verlichte graslei heel magisch. Bedankt Jeroen, en dat brengt mij naadloos bij Simon van het Nieuws. Dag Simon.
2: Hoi, dag Ewout.
0: Jij bent ook fan van Gent, heb ik begrepen.
2: Ja, ik woon daar ten eerste. Dat is al een eerste ding. Maar de Gentse feesten zijn ook wel bezig natuurlijk. Hè.
0: Je bent een strop, een echte Gentenaar?
2: Ja, onlangs, ja.
0: Dus Gent. Dan moet je verplicht naar die Gentse feesten?
2: Absoluut, 10 dagen lang, volle bak natuurlijk. Gisteren ook nog, trouwens.
0: Ik vind dat je er goed uitziet.
2: Zeker, het was ook een oké avond, Ewout. Ja.
0: Wat wil je zeggen, niet te veel genuttigd?
2: Nee. Gewoon genoten van de muziek.
0: Wat zijn de hotspots? Stel dat ik vanavond een avondje, nachtje Gent wil doen, waar moet ik naartoe?
2: Goh, de Kouter is altijd gezellig, Boomtown is daar bezig. En dan ook natuurlijk de Vlasmarkt. Traditioneel, moet je geweest zijn gewoon. Hè.
0: De Vlasmarkt, dat is waar de charlatan is?
2: Ja, zeker.
0: Het zijn mannen uit Aalst, uit mijn regio.
2: Hola.
0: In elk geval, je gaat vanavond nog naar de Gentse feesten. Je moet wel nog een paar keer het nieuws doen deze namiddag. Ja. En ik heb nog een extra opdrachtje.
2: De belangrijkste opdracht, denk ik.
0: Ja, je hebt een dartspijl vast. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, we moeten nu in het, of mogen in het Nostalgie-reisbureau een nieuw land kiezen voor deze namiddag. We verlaten België en jij mag dat bepalen.
2: Alright.
0: Ik zou zeggen, gooi die pijl alsof je budget voor de Gentse feesten ervan afhangt.
2: Doe mijn best, daar gaan we.
0: Hoppakee.
2: Ja, voilà zeg.
0: Waar zijn we?
2: Richting Brazilië.
0: Dat is een mooi land, een groot land zie ik ook op de kaart.
2: Dat is makkelijk om in te gooien natuurlijk.
0: Ben je er al geweest?
2: Nee, nog nooit geweest.
0: Ik ook niet. Dus ik hoop dat één of meerdere van onze luisteraars daar wel geweest zijn. Want als je er geweest bent, daar aan de andere kant van de radio, dan mag je nu een berichtje sturen via de Nostalgie-app. Wat moeten we zeker bezoeken in Brazilië? Wat is er leuk aan Brazilië? Wat heb je daar meegemaakt? Wat heb je daar gegeten? Wat heb je daar gedronken? Stuur het allemaal door via de Nostalgie-app. Koffie, dat is het eerste wat in mij naar boven komt.
2: Koffie, Rio de Janeiro, denk ik dan.
0: Ah, ook ja.
2: Ja? Ja. Wat nog?
0: Leuk, Brazilië. Ik voel het al.
2: Brazilië.
0: Zometeen na het nieuws van de twee gaan we het erover hebben. Dit is nog Sting, Englishman in New York.

0: Straks, straks bij Nostalgie. I got you,
1: babe. De tropische klank van UB40. I got you, babe. En Chrissy Hynde. Zometeen na het nieuws.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt
7: waar?
5: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
1: Goedemiddag, het is 2:02. Het nieuws met Simon van Elslander. 60 stakende brandweerlieden zijn thuis opgevorderd door de politie.
8: Ja, klopt. En dat op de Nationale Feestdag legt de Brusselse brandweer het werk neer uit protest tegen het grote personeelstekort en de jarenlange onderfinanciering. Omdat de minimale dienstverlening in het gedrang kwam, heeft Brussels gouverneur Sophie Lavaux 60 stakende brandweerlieden door de politie thuis laten opvorderen. Volgens vakbond ACV belden agenten zelfs aan bij zieke personeelsleden. Dankzij de opvorderingen en de inzet van vrijwilligers uit andere regio's zijn vandaag zo'n 90 mensen op post. De brandweer garandeert wel dat ze blijven uitrukken voor dringende 112 oproepen. De natuurbrand op zo'n 100 kilometer van Madrid heeft al 29.000 hectare natuur in de as gelegd. Zo'n 600 mensen van de brandweer en het leger proberen het vuur te blussen. Er worden ook 29 blusvliegtuigen ingeschakeld. De autoriteiten zien de natuurbrand als een van de meest complexe ooit. De hulpdiensten zien heel voorzichtig beterschap, maar een nieuwe hittegolf belooft niet veel goeds. En Air France schrapt tijdelijk alle vluchten naar Dubai en Riyadh. De Franse luchtvaartmaatschappij neemt de maatregel omdat Iran de aanvallen op buurlanden in de golfregio opnieuw opvoert. De vluchten naar de Saoedische hoofdstad Riyadh wordt opgeschort tot en met 24 juli, die naar Dubai tot en met 27 juli. Air France benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning de hoogste prioriteit heeft en dat een eventuele hervatting van de vluchten afhangt van hoe de situatie ter plaatse evolueert.
0: Nostalgie weer.
8: Afwisselend zon en wolken, wel meer opklaringen na de middag tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, in de namiddag valt ook wat regen. Maxima tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden en vrijdag opnieuw zonniger en ook warmer tot 25 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
9: Met Ewout.

0: Mariah Carey met Fantasy.
1: Reis rond de wereld.
0: Voor velen zal het een fantasie blijven om eens op reis te gaan naar Brazilië. Anderen die zijn er wel al geweest. Zo'n 25.000 Belgen reizen jaarlijks naar Brazilië. Ik denk niet altijd dezelfde 25.000, maar 25.000 per jaar. Kenneth uit Oostende is er nog nooit geweest, maar heeft wel een sterke link met Brazilië. Namelijk, mijn vrouw is geboren in Rio, schrijft hij, Rio de Janeiro. Zelf ben ik er nog nooit geweest, maar het staat zeker op het verlanglijstje. Wat ik wel weet, is dat het eten erg lekker is. Heb jij ook een link met Brazilië? Ben je er ooit geweest op vakantie? Deel je verhaal in de Nostalgie-app en dan deel ik dat graag met de Nostalgie-luisteraars. Zeker als je tips hebt, verborgen parels, waar we zeker moeten naartoe gaan in Brazilië. En om het verhaal van Kenneth nog wat extra klank bij te zetten, Rio de Janeiro, daar ligt het strand van Copacabana.

0: Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Mijn mooiste herinnering aan Brazilië is zonder twijfel de zonsopgang aan de voet van de Suikerbroodberg in Rio de Janeiro. Stuurt aan uit Brugge met de kabelbaan naar boven en dan een fenomenaal uitzicht over de stad. In de reis rond de wereld zijn we aanbeland in Brazilië. Deel, net zoals aan jouw herinneringen, reisverhalen, reistips in de Nostalgie-app. Fijne namiddag, de grootste hits ook bij Nostalgie. Lionel Richie met Hello staat klaar. En ook London Beat, I've Been Thinking About You, hoor je zo meteen.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldepromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
3: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

0: Nostalgie met Clouseau en Dans.
1: Reis rond de wereld.
0: Een virtuele reis door het land van de koffie, Brazilië. Brazilië is goed voor 40% van de koffie die wereldwijd wordt gedronken. Misschien ook wel jouw kopje in de ochtend. Ik heb even het merk van mij laten nakijken door Simon van het Nieuws. Dat is een mengeling blijkbaar. Dat is half Braziliaans, half Colombia. Ik vermeld het merk niet, dat mag niet. Hè. Dichter bij Brazilië, dat is Brigitta. Brigitta uit Brasschaat. Zij raadt de Argentijnse kant van Brazilië aan. Daar zijn ongeveer 80% van de watervallen op dat grondgebied. Je vindt daar uitgebreide wandelpaden zoals de Lower en Upper Circuit. En je komt heel dicht bij het water en heel dicht bij de duivelshandel. Garganta del Diablo. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Ik heb het even opgezocht wat die Garganta del Diablo is, de duivelshandel. Het is wat ik dacht, de handel in verdovende middelen, dus dat lijkt mij ook wel een beetje gevaarlijk. Brigitta bezocht ook de Braziliaanse kant, heeft een kleiner deel van de watervallen, maar biedt een fantastisch panoramisch overzicht over dat deel van Brazilië. Heb jij ook reistips, herinneringen aan Brazilië? Deel ze dan in de Nostalgie-app. En zondag en dinsdag namiddag, dan smaakt Inner Circle extra lekker.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie. Yeah.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met

Alan Peo in de 90s een beetje. De Enrique Iglesias van Frankrijk. Dezelfde looks, grote spieren, gel in zijn haar, parelwitte tanden. En een mondje Spaans ook in deze No Olvidaras. Dat brengt ons naadloos bij het land waar we met het grote nostalgiereisbureau aanbeland zijn deze namiddag. Namelijk Brazilië. Heel veel leuke berichtjes in de nostalgie-app, waarvoor dank. Bij Brazilië denkt Michael uit Schilde aan zijn grote held Ayrton Senna. De beste Formule 1-piloot aller tijden, schrijft hij. Jammer genoeg wel overleden in 1994. Leen uit Oosterzeelen lijkt me een echte avonturier te zijn. Want ze beleefde een spannend moment, of meerdere momenten, in Panatal, dat is in het zuiden van Brazilië. Ze ging namelijk op trektocht met haar man en een lokale gids. En daar zag ze caïmannen, toucans en een jaguar. Momenten om nooit te vergeten, ja, dat kan ik me zo inbeelden. Een echte aanrader voor natuurliefhebbers. Ook jij bedankt, Leen, voor je bericht. Beleefde jij ook spannende momenten in Brazilië? Of heb je gewoon nuttige, leuke reistips in Brazilië? Deel ze zeker in de Nostalgie-app. Fijne middag.

0: Straks bij Nostalgie.
1: De meest funky kant van George Michael. Hoor je zometeen na het nieuws. Too Funky komt eraan.
2: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend. Goedemiddag, 3 voor 3. Het nieuws met Simon van Elslander. Simon, de wereldhonger daalt voor het derde jaar op rij.
3: Ja, klopt. Het aantal mensen dat kampt met chronische honger is voor het derde jaar op rij gedaald. Zo blijkt uit een nieuw VN-rapport. Wereldwijd gaat het om 645 miljoen mensen. Dat is 7,8% van de bevolking. Landen in Azië, zoals China en India, doen het steeds beter. En het zwaartepunt van de problematiek ligt nog steeds meer in Afrika. Ondanks de positieve trends verwachten de Verenigde Naties niet dat het doel om honger tegen 2030 de wereld uit te helpen gehaald wordt. En op de nationale feestdag legt de Brusselse brandweer het werk neer uit protest tegen het grote personeelstekort en de jarenlange onderfinanciering. Omdat de minimale dienstverlening in het gedrang kwam, heeft de Brussels gouverneur Sophie Lavaux 60 stakende brandweerlieden door de politie thuis laten opvorderen. Volgens vakbond ACV belden agenten zelfs aan bij zieke personeelsleden. Dankzij de opvorderingen en de inzet van vrijwilligers uit andere regio's zijn vandaag zo'n 90 personen op post. De brandweer garandeert wel dat ze blijven uitrukken voor dringende 112 oproepen. En een Russisch oorlogsschip heeft gisteren op 75 kilometer van de Britse kust een schietoefening van een half uur uitgevoerd in internationale wateren. De Britse marine was vooraf ingelicht en hield het nauwgezet in de gaten. De timing is opvallend, aangezien de oefening samenviel met de eerste dag van de nieuwe Britse premier, Andy Burnham. Het gebeurt steeds vaker dat er Russische militaire activiteit plaatsvindt rond de Britse wateren.
0: Nostalgie weer.
3: Afwisselend zon en wolken, iets bredere opklaringen na de middag tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, in de namiddag valt ook wat regen. Maxima tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag meer zon en ook warmer tot 25 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
4: Met Ewout.

0: Danny Kamer was de protégé van Madonna. Hij begon zijn carrière als model voor Levi's Jeans en werd dan door Madonna opgemerkt. En de rest is geschiedenis. Each time you break my heart.
1: Reis rond de wereld.
0: Fijne dinsdagnamiddag. Een beetje een rare dinsdag. Ik heb het gevoel van zondag eigenlijk op deze dinsdag. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de nationale feestdag. Als je in je tuin zit, dan zie je en hoor je ze straks ook wel overvliegen. Want het militair defilé in Brussel start om 4 uur. Dus straks, afhankelijk van waar je woont, komen ze overgevlogen. Hier bij Nostalgie vertoeven we in Zuid-Amerika, in Brazilië. Het land van niet alleen koffie, maar ook chocolade. Want Brazilië is gekend voor zijn uitgestrekte cacao-plantages. In de reis rond de wereld denkt Ans uit Brugge ook terug aan Brazilië. Eigenlijk een vrij bijzonder verhaal. Want zij denkt terug aan Angelica. Een Braziliaanse dame, een Braziliaans meisje dat ik tijdens een uitwisselingsjaar in IJsland leerde kennen. Dus Brazilië en België ontmoeten elkaar in IJsland. Angelica heeft heel veel tips gegeven over haar land, maar ik heb ze toen nooit genoteerd. Dus meer kan ik niet bijdragen, stuurt ze. Dus hoop ik een beetje op jou. Ben jij wel in Brazilië geweest? Heb je leuke herinneringen? Heb je reistips? Stuur ze zeker door via de Nostalgie-app. Dan kunnen ze allemaal met elkaar delen. Deze middag hoor je natuurlijk ook de beste muziek. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Zometeen na Eva Max.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. De beste muziek, de grootste hits bij Nostalgie. Foreigner met Cold as Ice. En ook Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off of You komt eraan. En onze reporter op Brussels Airport, Ellen Petrie, komt in dit uur ook nog voor je langs.
1: Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Goodbye bad hair days. Hello stralend Kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar 12 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
8: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
5: Maar wij twee naar Ibiza. Oh.
8: Of Zanzibar.
5: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
8: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
9: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: niet zo koud. Het is er 23 graden.
1: Reis rond de wereld.
0: In Brazilië op dit moment. Een beetje vergelijkbaar met het weer hier bij ons. Want in Reis rond de wereld zijn we op virtuele trektocht doorheen Brazilië. Bruno uit Vilvoorde is de tel kwijt. Iets meer dan 12 keer is hij naar Brazilië gereisd. Eerst voor het werk, daarna voor carnaval. Hij is geen fan van Sao Paulo, wel van Rio. En heeft een Instagram waar je even kan gaan piepen. Bruno loves Rio. Alles aan elkaar geschreven. Bruno loves Rio. Hij heeft er niet veel op gepost, schrijft hij. Maar het geeft wel een idee. Hij heeft nog Salvador de Bahia op zijn bucketlist staan. Bruno loves Rio. Tony uit Brecht die raadt de grens tussen Brazilië en Argentinië aan voor de watervallen. Met de raftboot op het water en dan met de helikopter erboven vliegen. En verder raadt hij ook de Suikerberg aan en het strand van Copacabana. Nele uit Brugge die heeft een beste vriend in Brazilië, vlakbij Rio. Een omgeving waar Brigitte Bardot vroeger flaneerde over de boulevard. Dat verrast me niks. Voor de rest heeft ze er niet veel bezocht, maar ze kan ook de watervallen aanraden. Die kan je bezoeken aan de Braziliaanse en Argentijnse kant. Heb jij ook mooie reisverhalen uit Brazilië, herinneringen die je wilt delen met mij en met de nostalgieluisteraars? Stuur ze door via de Nostalgie-app op de 21ste, de dinsdag, de nationale feestdag. Dat is ook een dag waar we extra aandacht

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets fris.
3: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
5: Ja, dat past daar voor mij.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
7: Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
8: Welkom thuis.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
6: Het grote nostalgie-reisbureau. Met

0: lontani. Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore.
1: Met Petri.
0: Gisteren was het op Brussels Airport de drukste dag van het seizoen. Dat vertelde onze reporter ter plaatse, Ellen Petrieme. Vandaag is het, naar ik begrijp, iets rustiger. En dat zal wel welkom zijn. Ellen die staat bij twee dames.
2: Jullie komen net terug, neem ik aan. Met een zeer mooie valies, met een cruiseschip. Is dat iets dat je veel doet?
3: Dat heb ik gedaan verleden jaar.
2: En van waar komen jullie nu?
3: Wij komen nu van Turkije, Kimmer.
2: En jij bent haar vriendin?
4: De zus.
2: Oh, jullie zijn twee anderen, hè? Blondje, brunetje. En jullie zijn ook hartsvriendinnen? Want ja, op vakantie gaan... Zo,
3: als zussen zijn altijd hartsvriendinnen, hè?
2: Dat weet ik niet. Dat is niet overal zo. Absoluut niet. Wat maakt jullie band zo speciaal?
3: Goh, we zijn heel veel bij elkaar. We leven aan de zee. Ik woon aan de kust, de Belgische kust. We genieten daar.
4: Helemaal 11 maanden. Dus altijd samen naar school geweest en zo. Hè. Uitgegaan, alles samen gedaan. Hè.
2: En hoeveel vakanties hebben jullie al samen gedaan?
4: Heel veel. Heel veel. Ik kan het niet tellen. Ja.
2: En hebben jullie elk apart een gezin?
4: Ja, ik heb een vriend, een zoon, een dochter en een kleinzoon.
2: En gaan jullie soms ook allemaal samen op reis?
4: Nee, dat niet. Nee.
3: Ik ga 2-3 keer in het jaar naar Dubai. Ik heb een zoon die daar woont, die daar werkt. Ja? Dus ik kan genieten van Dubai. Ik moet alleen maar mijn vlucht betalen, want anders is het niet betaalbaar. Hè?
2: Dus jij kan daar verblijven. Maar als jullie met jullie tweetjes gaan, is dat dan altijd een andere bestemming? Of blijven jullie...
3: Meestal wel. Meestal wel. We hebben Griekenland, Spanje, Turkije. Een beetje afwisselend.
4: Maar volgend jaar is het in mei, want het was heel warm nu in Turkije.
2: Dat zal wel zijn. Absoluut, hier was het ook en is het ook heel warm.
3: Maar wij zijn zonnekloppers.
2: Alle twee zonnekloppers?
3: Alle twee, dus dat komt heel goed uit.
2: Dus vooral strandvakanties?
3: Ja, strandvakanties, ja.
2: Ja, jullie zien inderdaad heel erg bruin, hè?
3: Nee.
2: Is dat om ter bruinst?
4: Nee, maar het was te warm en we hebben altijd maar in het water gelegen. Mijn matrasje, het was zalig. Dus, ja.
2: En de volgende reis, naar waar gaat die?
3: Bij mij gaat die naar Dubai.
2: Terug naar Dubai. En bij jou?
4: Ik weet het nog niet. Moet me nog zien.
2: Dankjewel voor het fijne gesprek. En ik hoop dat jullie nog heel veel jaren samen op reis kunnen gaan.
3: Heerlijk. Dankjewel hoor.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
6: Nostalgie.

0: Backstreet Boys.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Vandaag werd ik Tony genoemd. Dat overkwam ook Paul Simon. Iemand noemde hem El. En daar schreef hij een liedje over. Je hoort het zo meteen na het nieuws van 4 uur.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè?
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
1: Nieuw bij National Geographic.
7: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
1: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
7: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
1: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
8: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
0: Goedemiddag, 2 voor 4. Het nieuws met Simon van Elslander. Simon, het nationaal défilé in Brussel is bezig.
9: Ja, dat klopt. Rond dit uur trekt het traditionele nationale défilé door onze hoofdstad. Ter ere van de nationale feestdag paraderen militairen, politie en hulpdiensten op het Paleizenplein voor de koninklijke familie en de regering. Vooral het luchtdefilé wordt speciaal dit jaar met de recent aangekochte drones. En ook het nieuwe F-35 gevechtsvliegtuig vliegt voor het eerst over Brussel. Vanavond trekt koning Philippe en zijn gezin voor de allereerste keer naar Resto Nationaal in de Brusselse wijk De Marolle. Daar schuiven ze samen met zo'n 2000 Brusselaars aan voor een portie mosselen met friet. Aan de Sint-Michielsbrug in Gent is afgelopen nacht omstreeks 1 uur een man gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen opnieuw thuis. Het parket onderzoekt de zaak en heeft 3 betrokkenen duidelijk in beeld gebracht. Het is al het 3e steekincident in Gent in 2 dagen tijd, al vonden de 2 vorige feiten liever buiten de feestzone plaats. En rode duivel Amadou Onana is succesvol geopereerd aan de voorste kruisband van zijn rechterknie. De middenvelder van Aston Villa liep de zware blessure op tijdens de 8e finale van het WK tegen de Verenigde Staten. De 24-jarige Onana begint zijn revalidatie bij de medische staf van de Engelse club. Hij staat naar verwachting zo'n 9 maanden aan de kant en dreigt daardoor vrijwel het volledige nieuwe seizoen te moeten missen.
1: Nostalgie weer.
9: Afwisselend zon en wolken tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. In de namiddag valt ook wat regen. Maxima tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag meer zon en ook warmer tot 25 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Er is een seining binnengekomen. Anne uit Zeelen zegt, ik zag ze net voorbij vliegen op mijn werk in Zeelen.
9: Ah, voilà. De gevechtsvliegtuigen.
0: Mooi. Nou, dat zegt ze niet. Ik vraag me af of het die F-35 was.
9: Dat zal denk ik wel, ja.
0: Of misschien de drone.
9: De drones kan ook.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
10: Met Ewout.

0: Jacksons, Sunshine en een fantastische tijd.
1: Reis rond de wereld.
0: Beleef je hier bij Nostalgie in Reis rond de wereld, want we trekken virtueel door Zuid-Amerika, door Brazilië, een land dat Guido uit Berchem zeer goed kent. Zijn vrouw is van Brazilië, uit Rio komt ze. Door haar heeft hij er heel veel leren over kennen. De diversiteit onder de mensen, de cultuur en de natuur die prachtig is. Hij is enkel nog in de staat, of momenteel enkel nog maar in de staat Rio de Janeiro geweest, maar die is wel zo groot als België. In België, daar kan ik je helpen aan een leuk weekendje. Een uitstapje met een mobile home van bij Dicar kan je winnen hier bij Nostalgie in dit uur met de Nostalgie Reiskar. Als je de Reiskar hoort voorbij komen, dan stuur je in de Nostalgie-app Reiskar. En dan bellen we jou misschien wel op als winnaar. Waar moet je op letten? Ik laat het geluidje even horen. Dat is puur illustratief. Dit telt niet. Gewoon dat je weet waar je moet op letten als je dit geluid hoort dus. Dan stuur je Reiskar in de Nostalgie-app en dan win je misschien zo'n weekendje weg met de mobile home. Nationale feestdag betekent ook dat we de beste muziek van bij ons bovenhalen. En dit past perfect bij het zonnetje die buiten staat. De radio's met Swimming in the Pool. Fijne middag en welkom bij Nostalgie.

0: Een leuk meezingmomentje, maar ook heel veel broederliefde. Hansen en Umbab.
1: Reis rond de wereld.
0: En Manfred die heeft ook een broer. Een broer in Brazilië. Dat gebeurt niet elke dag. Zijn broer Bertrand die woont al meer dan 30 jaar in Belo Horizonte. De mooie horizon zeker. En heeft daar een bijzonder beroep. Namelijk een Belgische chocolaterie. Het beste van België naar Brazilië brengen lijkt me een goed idee. Het is een prachtig verhaal. Maar het wordt nog beter op deze nationale feestdag. Want de dochter van zijn broer Bertrand die is teruggekomen naar België om geneeskunde te studeren in Gent. En die woont nu ook in Gent. Manfred is zelf een keer afgereisd naar Brazilië samen met zijn papa. Naar Ouro Preto. En het was een heel mooie reis. En vandaag bestaat er een WhatsApp-groepje tussen de familie. En dat heeft de titel Bra België. Zo is Brazilië toch een beetje een buurland van België in de WhatsApp-groep. Een prachtig verhaal, zeker op deze nationale feestdag. Fijne namiddag hier bij Nostalgie. De reiskar die komt straks nog voorbij. Daar win je een weekendje in een mobiel home van Dicar mee. En je hoort natuurlijk de grootste hits. Zometeen Tina Turner na de stem van Gloria Estefan. Oye, mi canto is dit.

0: Daar zijn we weg.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+. We are music.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
8: Met

0: Madonna bij Nostalgie, Into the Groove. En ook de groove van de reiskar zat helemaal juist. Dat leverde heel veel berichten op in de Nostalgie-app. En als jij een berichtje hebt gestuurd, dan wordt dit een heel spannend moment, want dan word je misschien nu wel opgebeld.
1: Hallo, Melisha.
0: Dag Liesje, met Ewout van Nostalgie.
1: Goedemiddag.
0: Wat heb je daarnet gestuurd in de app?
1: Ja, de reiskar.
0: Wie was jou voor? Ik hoorde iemand anders voor jij kon roepen.
1: Dat is mijn man, die zit naast mij hier in de auto.
0: Hij is blij blijkbaar.
1: Ja, hij is heel blij. Allee, ik hoop, we zijn heel blij.
0: Jullie willen een weekend een mobile home. Ik wou zeggen een reiskar, maar eigenlijk is het wel waar. Een mobile home van die kar. Heb je er al over nagedacht? Waar zou je naartoe gaan?
1: Ja, we zijn onlangs richting het Zwarte Woud geweest. En we zijn toen door de Elzas en de Vogezen gereden. En ja, dat leek ons ook echt heel prachtig om te gaan ontdekken. Dus super.
0: Ja, met de reiskar van die kar. De mobile home van die kar. Wie mag er nog allemaal mee? Je man, dat is duidelijk. Hij wil rijden, denk ik. Maar wie mag er nog allemaal mee?
1: Ik denk dat we het onder ons tweetjes gaan houden. Ik denk dat we er een quality time tripje van gaan maken onder ons tweetjes.
0: Dat is een heel goed idee. Dan begrijp ik dat er kinderen zijn.
1: Ja, we hebben samen 4 kinderen. We hebben nu samengesteld gezien, we hebben samen 4 kindjes.
0: Ja, dus dan begrijp ik dat...
1: Af en toe met ons tweetjes is ook leuk.
0: Ja, dan is quality time heel leuk om iets te doen. Fantastisch. Wat gaan jullie vandaag nog doen? Ik hoor precies dat jullie in de auto zitten.
1: Ja, we zijn eigenlijk onderweg naar Oostende om naar het vuurwerk te gaan kijken vanavond.
0: Op de Nationale Feestdag.
1: Ja, klopt.
0: Dan wens ik jullie heel veel plezier in Oostende en ook veel plezier met de mobile home van die kar in het Zwarte Woud.
1: Super, dankjewel.
0: Fijne avond toch. Ja, de man is heel blij. Fijne middag, dit is Nostalgie met de beste muziek. Ook uit de 90s. De New Kids on the Block zijn dit met Tonight.

Kings of Leon met You Somebody bij Nostalgie. Liesje en haar super enthousiaste man die gaan richting het Zwarte Woud met een mobiel home van Diekar. En ook voor jou heb ik goed nieuws, want de reiskar rijdt morgen opnieuw. Dan win je een trip naar Europarks of een verblijf in een mystieke boomhut. Morgen in het grote Nostalgie-reisbureau. En zometeen na het nieuws hoor je Roxette met Joyride en een van de grootste hits van de Michael Jackson. En dit is eerst nog Chris Rea met Josephine.

0: alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Goedemiddag, het is 4 voor 5. Het nieuws met Simon van Elslander. Simon, de nationale défilé is volop aan de gang.
2: Ja, klopt. Dat gebeurt inderdaad op dit moment op het Paleizeplein in Brussel. Ter ere van onze nationale feestdag paraderen militairen, de politie en verschillende hulpdiensten voor de koninklijke familie en de regering. Blikvangers tijdens het luchtdefilé zijn de nieuwe drones en het F-35 gevechtsvliegtuig dat voor het eerst over Brussel vliegt. Vanavond trekt koning Filip samen met zijn gezin naar Resto Nationaal in de Brusselse wijk De Marolle om er samen met zo'n 2000 Brusselaars mosselen met friet te eten. De Amerikaanse president Donald Trump staat op het punt om deze week nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Dat meldt de Financial Times. Vrijdag loopt het huidige tijdelijke tarief van 10% af. Adviseurs waarschuwen Trump dat nieuwe invoertarieven de Amerikaanse economie extra kunnen schaden. Zeker nu de wereldwijde energieprijzen stijgen door het conflict met Iran. En toch zette Trump eerder deze week de toon door zware heffingen aan te kondigen op goederen uit Canada en Brazilië. En vanaf 15 oktober dit jaar geldt er een alcoholverbod in alle 5400 Duitse treinstations. Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn neemt de maatregel na een stijging in geweld- en vandalisme-incidenten door dronken reizigers. Afgelopen vrijdag nog liep het tijdens een ticketcontrole mis door een conflict met een dronken passagier. Het verbod geldt op perrons en in stationshallen. In erkende horeca geldt een uitzondering. Overtreders riskeren een toegangsverbod.
0: Nostalgie weer.
2: Tot vanavond nog afwisselend zon en wolken tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. In de namiddag valt ook wat regen. Maxima tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag blijft een bewolkte dag bij zo'n 23 graden. Vrijdag meer zon en ook iets warmer tot 25 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè. Echt waar?
3: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
6: All night long.

0: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
1: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons

0: Tapunt.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
1: Nieuw bij National Geographic.
2: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
1: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
2: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
1: 26 juli, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
3: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
3: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Ritchie. Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Ritchie. Nostalgie.
7: Goedenavond, bijna 3 voor 6 nieuws met Simon van Elslander. We hebben een Belgische ritzege in de Ronde van Frankrijk. Want Remco Evenepoel heeft op onze nationale feestdag op indrukwekkende wijze de tijdrit in de Tour de France gewonnen. Op het 26 kilometer lange parcours van Evian-le-Bain naar Tonon-le-Bain reed de wereldkampioen iedereen op een hoopje. Aan de streep klokte hij een absolute toptijd van 32 minuten en 19 seconden. Bijna een halve minuut sneller dan Tadej Pogacar. Een ijzersterke Evenepoel pakt zo zijn tweede etappe-overwinning op rij en doet een fantastische zaak in het klassement. Slecht nieuws was er wel voor Red Bull Bora Hans Grohe. Co-kopman liever Florian Lipowitz ging zwaar onderuit en moest per ambulance opgeven. De vakbonden ACV en ABVV plannen na de zomer nieuwe acties tegen de federale regering. Ze hekelen het recente regeringsakkoord en spreken van een beleid van sociale afbraak. Met het oog op de komende begrotingsgesprekken vrezen de bonden nieuwe besparingen in de gezondheidszorg, strengere controles voor langdurig zieken en extra druk op de koopkracht. Wat voor acties er precies komen is nog niet bekend, maar de bonden roepen op tot een brede mobilisatie. En de Amerikaanse president Donald Trump staat op het punt om deze week nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Dat meldt de Financial Times. Vrijdag loopt het huidige tijdelijke tarief van 10% af. Adviseurs waarschuwen Trump dat nieuwe invoertarieven de Amerikaanse economie extra kunnen schaden. Zeker nu de wereldwijde energieprijzen stijgen door het conflict met Iran. En toch zette Trump eerder deze week de toon door zware heffingen aan te kondigen op goederen uit Canada en Brazilië.
4: Nostalgie weer.
7: Vanavond krijgen we brede opklaringen bij 16 graden. Morgen wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen. Maxima tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag wordt een bewolkte dag bij zo'n 23 graden. Vrijdag krijgen we meer zon en ook warmer bij tot 25 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
2: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
1: Ik voel me goed, ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
2: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
3: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
3: Nostalgie. Relax.
6: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. Tegels.
7: Natuursteen.
6: Parket.
7: In Permo.
3: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Goedenavond. Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in deze Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele trui, Tadej Pogačar, werd tweede op 28 seconden. De Deen Matthias Kjelmose eindigde derde. Pogačar behoudt wel het geel en heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel, die wel een uitstekende zaak doet in het klassement. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
9: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectieve zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar. Maar daarvoor ja, is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagdagelijkse realiteit wordt.
8: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, dicht bij de luchthaven van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie is er nog niet. Het is al een tijdje erg warm en droog in Frankrijk. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. En terug naar eigen land. Op verschillende plaatsen in de Gentse binnenwateren zijn blauwalgen vastgesteld. Dat meldt het stadsbestuur. En dat heeft gevolgen voor activiteiten in het water, zegt burgemeester Matthias de Klerk.
10: Sowieso mag daar niet worden gezwommen. En watersporten zoals kanovaren is af te raden. Dat is op eigen risico. Het is zo dat blauwalgen kunnen irritaties veroorzaken aan de huid, aan de ogen. Ook hoofdpijn en ook maag- en darmklachten met zich meebrengen.
8: Ook in het domein De Gavers in Geraardsbergen geldt een zwemverbod door blauwalgen. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden dan. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music.

0: by National Geographic.
1: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston, and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
0: Pompeii, Out of Time, with Tom Hiddleston.
1: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
0: 26 juli, 7 uur, National Geographic, of stream op Disney+.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes.
4: Welkom thuis.

0: daarom zijn we extra.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
1: Luister en je bent op vakantie.

0: Met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. In Gent heeft de politie 4 mensen opgepakt na een zware vechtpartij afgelopen nacht. 2 van hen zijn minderjarig. Het gebeurde op de Gentse feesten, vlakbij de Korenmarkt. Een man werd er geschopt en geslagen. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Enkele uren eerder was er wat verderop nog een steekpartij na een ruzie. Ook daarbij raakte een man gewond. De politie kon al 2 andere betrokken personen identificeren. Naar een 4e zijn ze nog op zoek. Het was al de 3e steekpartij in 2 dagen tijd. Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op golfstaat Kuwait. Daarbij werden verschillende energie- en waterinstallaties geraakt. Dat melden lokale autoriteiten. Kuwait en andere golfstaten waren de afgelopen dagen meerdere keren doelwit van Iraanse aanvallen, nu de spanningen met de VS weer zijn opgelopen. Iran viseert er dan Amerikaanse legercites. En in de Ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel een nieuwe ritzege beet. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele truidrager Tadej Pogačar werd 2e op 28 seconden. Pogačar behoudt het geel. Hij heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel in het klassement. Met 2 ritzegens in deze Tour staat Evenepoel dus voorlopig 2e.
3: Het was al een heel groot deel van mijn toerdoel dat afgevinkt is. Dus nu kan ik die laatste week echt beginnen met een behoorlijk ontspannen gevoel. En ja, met echt mijn 2e plek in het hoofd om die vast te houden. Dus daar ga ik nu alles voor doen.
2: Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Rond deze tijd begint het grote feest in het Jubelpark in Brussel om onze nationale feestdag af te sluiten. Op de Belgian Party zijn er optredens van heel wat Belgische artiesten, onder meer Natalia, Milk Inc. en Netsky. Maar je kan er ook kijken naar een laser- en droneshow. Je hoort Kelly Koekuit van de overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.
2: De droneshow bevat 350 drones en die zullen de triomfpoog van het Jubelpark doen schitteren. Wat we zullen zien zijn beelden van iconische Belgische gebouwen en locaties op de schermen. En dan ja, natuurlijk ook een paar thematische elementen zoals sport, ruimtevaart, film, stripverhalen en gastronomie.
1: Daarna is er ook nog vuurwerk. Toegang is gratis, maar het wordt ook uitgezonden op tv. In Gent heeft de politie 4 mensen opgepakt na een zware vechtpartij afgelopen nacht. 2 van hen zijn minderjarig. Het gebeurde op de Gentse feesten vlakbij de Korenmarkt. Een man werd er geschopt en geslagen. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Enkele uren eerder was er wat verderop nog een steekpartij na een ruzie. Ook daarbij raakte een man gewond. De politie kon al 2 andere betrokken personen identificeren. Naar een 4e zijn ze nog op zoek. Het was al de 3e steekpartij in 2 dagen tijd. En in Frankrijk stapte uiterst rechtse politica Marine Le Pen naar het Hof van Cassatie. Dat zegt een juridische bron aan Franse media. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor het verduisteren van Europees geld. Ze kreeg daarvoor 3 jaar cel, waarvan 1 jaar met een enkelband. Ze liet al weten dat ze zich hoe dan ook kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen. Door nu opnieuw in beroep te gaan, wordt de straf uitgesteld en kan ze dus campagne voeren zonder enkelband. Het Hof van Cassatie wil uitspraak doen voor de eerste ronde van die verkiezingen. Dat is in april volgend jaar. Vanavond eerst brede opklaringen en later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en warmer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In De Haan hebben redders een jongen van 14 kunnen reanimeren nadat hij bedolven raakte onder het zand. Dat meldt de kustreddingsdienst. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in en hij kwam vast te zitten onder het zand. De redders konden de jongen gelukkig snel bevrijden. Ze moesten hem wel reanimeren. De reddingsdienst benadrukt dat puttengraven op het strand gevaarlijk is, omdat het zand nu heel droog is en snel kan instorten. Het vaccin tegen tekenencefalitis is uitverkocht. In populaire vakantielanden zoals Duitsland en Oostenrijk riskeer je een tekenbeet die encefalitis kan veroorzaken. Dat is een ontsteking van de hersenen. 2 weken geleden was er een oproep in het nieuws om je voor je vakantie te vaccineren. Nadien was er een stormloop en nu is het vaccin nergens meer te vinden. Je hoort apotheker Bart Hectors.
2: Vorige maand alleen zijn er al meer doosjes de deur uitgegaan dan in het hele jaar vorig jaar. Er zijn elke dag wel een 10-tal telefoons makkelijk voor de vraag voor ofwel de junior variant of de volwassenen variant om te ruilen of dat we die nog hebben.
1: Pas vanaf 7 augustus zijn er mogelijk weer vaccins. Een primeur in Frankrijk. Het verbiedt als eerste land in Europa sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Daarin staat ook een verbod op smartphones in middelbare scholen. De Franse president Macron wil dat de regels ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar in september. In ons land geldt er voorlopig enkel een leeftijdsgrens op sociale media voor kinderen tot 13 jaar. En het ziet er al maar meer naar uit dat de Nederlander Mark van Bommel de nieuwe bondscoach wordt van de Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
3: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
1: Volgens het nieuwsblad zouden de gesprekken zelfs bijna afgerond zijn. Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Vannacht wordt het bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.